0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De tijdelijke nachtopvang voor asielzoekers in Nieuwe Pekela gaat dicht op 14 september, heeft de gemeente Pekela besloten. De locatie ging begin juli open voor asielzoekers die niet konden overnachten in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat centrum was te vol. De gemeente zegt tegen RTV Noord dat er geen incidenten zijn geweest met asielzoekers. Wel zeiden inwoners dat ze last hadden van de bussen en van lawaai door de beveiliging. Volgens de burgemeester van Pekela voelden mensen zich overvallen door de opening van de noodopvang. Hij heeft zijn excuses aangeboden. De situatie rond een metaalbewerkingsbedrijf in Eindhoven is onder controle, meldt de brandweer. Afgelopen avond kwamen daar gevaarlijke stoffen vrij. Dat kwam waarschijnlijk doordat een ijzeren balk in een bad met salpeterzuur belandde. Vervolgens kwamen er gele rookwolken uit het gebouw. Salpeterzuur is een gevaarlijk bijtend zuur. Volgens de brandweer is er geen risico voor omwonenden. Het Openbaar Ministerie in Polen doet onderzoek naar een brand afgelopen nacht in een dronefabriek. Het OM wil nagaan of het een terroristisch misdrijf was. En ook wordt onderzocht of er brand is gesticht en of daarbij buitenlandse inlichtingendiensten betrokken waren. In de fabriek worden onder meer verkenningsdrones gemaakt die Oekraïne inzet aan het front. Een Amerikaan van 91 heeft een record verbroken door als oudste mens een bekende wandelroute uit te lopen in de staat Maine. De Appalachian Trail is ruim 3500 kilometer lang. De wandelaar begon in september vorig jaar aan zijn tocht en kwam vandaag aan op de eindbestemming. Tijdens zijn wandeling viel hij 71 keer. De Amerikaan heeft al eerder het record verbroken op de route. Hij was toen 82 jaar. Dan het weer, opklaringen en wolkenvelden. Hier en daar een bui bij ongeveer 14 graden. Overdag geregeld zon, plaatselijk kans op regen, vooral in het noorden van het land. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het voormalige Amerikaanse bendelid Dwayne Davis is door een jury in Las Vegas veroordeeld voor de moord op de rapper Tupac in 1996. Volgens de jury is bewezen dat Davis de moord heeft bedacht en gepland. Davis vertelde 3 jaar geleden in interviews en in zijn boek dat hij een vuurwapen had geregeld en in een Cadillac was gestapt terwijl hij op zoek was naar Tupac. Hij zei niet wie daarna schoot. Tupac werd beschoten vanuit een Cadillac na een bokswedstrijd. Hij zat toen in de auto met zijn platenbaas. 6 dagen later overleed hij. Hij was een van de bekendste rappers ooit. De tijdelijke nachtopvang voor asielzoekers in Nieuwe Pekela gaat dicht op 14 september, heeft de gemeente Pekela besloten. De locatie ging begin juli open voor asielzoekers die niet konden overnachten in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat centrum was te vol. De gemeente zegt tegen RTV Noord dat er geen incidenten zijn geweest met asielzoekers. Wel zeiden inwoners dat ze last hadden van de bussen en van lawaai door de beveiliging. Oppositiepartijen reageren terughoudend op het akkoord over de begroting dat de coalitiepartijen hebben gesloten. Pro-leider Klaver is bang dat er opnieuw geen knopen zijn doorgehakt. SGP-leider Stoffer denkt dat de miljoenennota nu al achterhaald is. Het moet nog blijken of er een meerderheid komt voor de plannen. De situatie rond een metaalbewerkingsbedrijf in Eindhoven is onder controle, meldt de brandweer. Afgelopen avond kwamen daar gevaarlijke stoffen vrij. Dat kwam waarschijnlijk doordat een ijzeren balk in een bad met salpeterzuur belandde. Volgens de brandweer is er geen risico voor omwonenden. Dan nog het weer. Opklaringen en wolkenvelden. Hier en daar valt een bui. Het is een graad of 14. Overdag geregeld zon, maar plaatselijk kans op regen. Vooral in het noorden van het land. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

knees must lay apart. Cause the doctor.

That's it, man. 14 years right down the drain, boy, I'll tell you.

0: Radio 80 voor de kust- en duinstreek met het nieuws.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Het voormalige Amerikaanse bendelid Dwayne Davis is door een jury in Las Vegas veroordeeld voor de moord op de rapper Tupac in 1996. Volgens de jury is bewezen dat Davis de moord heeft bedacht en gepland. Zijn straf wordt over 6 weken bekend. Davis vertelde onder meer in zijn boek dat hij een vuurwapen had geregeld en in een Cadillac was gestapt terwijl hij op zoek was naar Tupac. Hij zei niet wie daarna schoot. Tupac werd beschoten vanuit een Cadillac. 6 dagen later overleed hij. De artiest was een van de bekendste rappers ooit, met nummers als Dear Mama en California Love. De tijdelijke nachtopvang voor asielzoekers in Nieuwe Pekela gaat dicht op 14 september. Dat heeft de gemeente Pekela besloten. De locatie ging begin juli open voor asielzoekers die niet konden overnachten in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat centrum was te vol. De gemeente zegt tegen RTV Noord dat er geen incidenten zijn geweest met asielzoekers. Wel zeiden inwoners dat ze last hadden van de bussen en van lawaai door de beveiliging. Het Openbaar Ministerie in Polen doet onderzoek naar een brand afgelopen nacht in een dronefabriek. Het OM wil nagaan of het een terroristisch misdrijf was. Ook wordt onderzocht of er brand is gesticht en of daarbij buitenlandse inlichtingendiensten betrokken waren. In de fabriek in Polen worden onder meer verkenningsdrones gemaakt die Oekraïne inzet aan het front. De Japanse voetballer Ueda vertrekt bij Feyenoord. De aanvaller van 28 heeft een contract getekend bij Lille tot en met 2030. De Franse club zou 15 miljoen euro voor hem betalen. Ueda kwam 3 jaar geleden bij Feyenoord. Het afgelopen seizoen werd hij eredivisie topscorer bij de club uit Rotterdam. Dan het weer. Vanochtend veel zon, maar ook kans op een bui. Vanmiddag zon en wolken en bijna overal droog. Het wordt ongeveer 20 graden. Morgen zon, wolken en hier en daar een bui. Het wordt dan 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de kust en duinstreek. Dit is Radio 80.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Bij Russische aanvallen vannacht op Oekraïne zijn 4 mensen omgekomen, melden Oekraïnse autoriteiten. Ook zijn 10 mensen gewond geraakt, onder wie kinderen. De hoofdstad Kiev en gebieden in de omgeving werden aangevallen met ballistische raketten en drones. Het Oekraïnse luchtafweersysteem zou ook Russische projectielen hebben neergehaald. In Kiev werden binnen een kwartier tientallen explosies gehoord. Ook zijn er branden gemeld. Gisteren zouden bij Russische aanvallen op Oekraïne 7 mensen zijn gedood en ruim 40 mensen gewond zijn geraakt. Het voormalige Amerikaanse bandlid Dwayne Davis is door een jury in Las Vegas veroordeeld voor de moord op de rapper Tupac in 1996. Volgens de jury is bewezen dat Davis de moord heeft bedacht en gepland. Zijn straf wordt over 6 weken bekend. Davis vertelde onder meer in zijn boek dat hij een vuurwapen had geregeld en in een Cadillac was gestapt. Hij zou toen naar Tupac hebben gezocht. Davis zei niet wie daarna schoot. Tupac werd beschoten vanuit een Cadillac en 6 dagen later overleed hij. De artiest was een van de bekendste rappers ooit. De tijdelijke nachtopvang voor asielzoekers in Nieuwe Pekela gaat dicht over 2 weken. Dat heeft de gemeente Pekela besloten. De locatie ging begin juli open voor asielzoekers die niet konden overnachten in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat was te vol. De gemeente zegt tegen RTV Noord dat er geen incidenten zijn geweest met asielzoekers. Wel zeiden inwoners dat ze last hadden van de bussen en van lawaai door de beveiliging. De Japanse voetballer Ueda vertrekt bij Feyenoord. De aanvaller van 28 heeft een contract getekend bij Lille tot en met 2030. De Franse club zou 15 miljoen euro voor hem betalen. Dan het weer. Vanochtend veel zon, maar ook kans op een bui. Vanmiddag zon en wolken en bijna overal droog. Het wordt rond de 20 graden. Morgen zon, wolken en hier en daar een bui. Het wordt dan 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is even de hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Liggen in het zand totdat je hele lijf verbrandt. Waar kan je zuipen als een beest? Waar vind je vrienden voor elk feest? Waar kan je zwemmen als een rat? Waar word je zelfs van binnen nat? Dat is aan de rand van Nederland, dat is aan ons onvolprezen strand. Daar kan je vrijen met je vrouw, wat nergens anders mogen zou. Terwijl je kalm je krantje leest, je handen strelend om haar leest. Daar speel je poker met een vriend totdat die van ellende ging. Daar springt de randstad uit de band, dat is aan ons onvolprezen strand. Je gaat er op de brommer heen en ligt een plat tot kwart voor één. Dan ga je kijken naar een vrouw die je wel graag versieren zou. Dan krijg je ruzie met haar man die heel toevallig boksen kan. En met je tanden in je hand jok je weer verder over het strand. Dan ga je even naar een tent en als je aangeschoten bent, dan loop je met de vrienden schaar en eentje langs de boulevard. Dan komt er iemand op het idee om te gaan zwemmen in de zee. En gans door kwallen overmand ren je weer terug over het strand. Maar smiddags om een uur of vier, dan komt het toppunt van vertier. Dan komt een vriend die auto rijdt, eens kijken voor de aardigheid. Dan ga je even met hem mee een eindje rijden langs de zee. Hij rijdt wel 100 met één hand en wuift met tanden naar het strand. Dan scheur je zingend langs de straat en vindt dat alles prachtig gaat. Dan trekt je hals eenvoudig krom, je kijkt naar alle meisjes om. En vaders auto wordt vermoord, vakkundig in een boom geboord. Dan sta je morgen in de krant en wordt beroemd op het hele strand. S'avonds op het stille strand, dan is er weer iets aan de hand. Dan komt er een geweldig feest, zoals er nooit in is geweest. Dan wordt het strandvuur opgestookt, waarop men lekker worstjes kookt. En met transistors in de hand trekt heel de troep weer naar het strand. De ene komt met flessen wijn, die smaakt verdacht veel naar azijn. De tweede komt met zijn vriendin, die pikt de derde dan weer in. De vierde brengt een zak patat met onderin een daverend gat. De inhoud ligt verspreid in zand van 3 kwart kilometer strand. Je danst en vrijt de hele tijd, terwijl je in een broodje bijt. En giet je never in je kop, want anders dronk je pa het op. Maar van die lading alcohol geraak je spoedig overvol. Dan loopt de toestand uit de hand en blijf je liggen op het strand. Maar de politie arriveert voor je weer lopen hebt geleerd. Zodat je kruipende ontvlucht achter een zuilje neverlucht. Dat wordt dan een immense rel, die eindigt meestal in de cel. En is men daar eenmaal beland en is weer rustig op het strand. Maar 's morgens lig je weer in het zand, doordat je hele lijf verbrandt. Dan ga je zuipen als een beest, dan zoek je vrienden voor een feest. Dan ga je zwemmen als een rat, dan word je zelfs van binnen nat. Aan de rand van Nederland, aan ons onvolprezen strand. Aan de rand van Nederland, aan ons onvolprezen strand. Aan de rand.
1: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
2: Staatsbosbeheer organiseert op 11 en 12 september een muiertrek door de Schorrelse Duinen. Deelnemers brengen de nacht door in het buitencentrum. Daarna gaan ze de hele dag de natuur in.

0: Iedereen weet dat producten zoals vlees en vis in de koelkast thuis horen. Maar wist je ook dat eieren ook het beste in de koelkast bewaard kunnen worden? In de koelkast blijven producten langer goed. Maar het gaat ook de groei van ziekmakende bacteriën tegen. Dubbel winst dus. Maar hoe koud hoort je koelkast nu te zijn? Weet je het? De ideale temperatuur in je koelkast is 4 graden. Hoe stel je je koelkast in op 4 graden? Kijk dan op www.voedingscentrum.nl/koelen.
1: Iedere week de vrolijke chaos met de beste platen. De gekste platen.
2: They're coming to take me away, haha.
1: En fraaie items.
3: Huis, tuin en keukenfeitjes.
4: Privéblad.
1: De Huis, Tuin en Keukenshow met Mike Morris.
3: Iedere zaterdag tussen 12 en 2.
1: Op Radio 80.
5: De Huis, Tuin en Keukenshow.
6: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Goedenacht, ik ben Frank van der Klucht. Dit is het Streekstad Radionieuws voor Alkmaar, Dijk en Waard, Heilo en Bergen. Advocaten willen extra onderzoek naar de vermeende moordpoging op een gevangenismedewerkster in Herugewaard. Een 44-jarige gevangene zou haar in februari met bordscherven en een deeghaak hebben gestoken en daarna in zijn cel hebben gegijzeld. Zijn verdediging wil enkele getuigen laten horen. De rechtercommissaris moet daar nog over beslissen. De zaak wordt later inhoudelijk behandeld. De politie heeft zondag een 20-jarige man uit Herugewaard aangehouden voor het bezit van lachgas. Getuigen belden de politie nadat de man in Herugewaard voorwerpen in en uit een busje aan het laden was. Agenten controleerden daarna de bestuurder en de bus. De politie vond meerdere flessen lachgas in het voertuig. De politie heeft de man aangehouden en nam de bus en het lachgas in beslag voor verder onderzoek. In Sint Pancras zijn een personenauto en een ambulance met elkaar in aanrijding gekomen. Dat gebeurde zondag om 10 uur. De ambulance kwam de smalle van de Vrijzellaan uitrijden en reed de bovenweg op. Daar kwam de ambulance in botsing met de rechtdoorrijdende auto. De ambulance raakte zwaar beschadigd. Eén betrokkenen raakte gewond, maar hoefde uiteindelijk niemand mee naar het ziekenhuis. In Castricum is de discussie over de toekomst van het voormalig restaurant Jasmine Garden. Het Chinees restaurant midden in het dorp is al enige tijd gesloten. Een projectontwikkelaar heeft een plan ingediend voor een combinatie van kantoren en een kinderopvang op deze plek. Maar fracties in de Castricumse gemeenteraad pleiten voor woningbouw. Het pand is nog in eigendom van de restauranteigenaar. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

In Huis Egmond komt de kunstgeschiedenis tot leven tijdens de expositie Heimwee naar Egmond. Met behulp van AI-technologie vertellen schilders en modellen zelf het verhaal achter de werken die eind 19e eeuw in de Egmondse duinen zijn ontstaan. Bezoekers kunnen zowel originele werken als levensechte reproducties bewonderen van onder andere George Hitchcock en Carrie Melgers. Sommige stukken zijn voor het eerst voor het publiek te zien. De expositie is te zien van 1 april tot en met 31 december 2026, van woensdag tot en met zondag, van 1 uur 's middags tot 4 uur.

Museum Kranenburg presenteert 3 nieuwe tentoonstellingen met werk van Bernard Essers, Iris de la Rutte en duo Luso Cono en Paul Koiker. Het werk is tot en met 1 november te zien in het museum in Bergen. De exposities combineren kunst, fotografie, mode en verhalen met een duidelijke link naar de regio en identiteit.

0: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Michel Koenen met het NOS Journaal. De inflatie bleef vorige maand ongeveer gelijk. De prijzen waren in augustus 3,3% hoger dan een jaar geleden. Dat meldt het CBS na een eerste snelle raming. Een maand eerder stegen de prijzen nog met 3,2%. En de prijsstijgingen hebben waarschijnlijk te maken met de oplopende energieprijzen door de situatie in het Midden-Oosten. Dan door naar Nepal, want daar wordt nog altijd gezocht naar overlevenden van de vloedgolven van vorige week. Waarschijnlijk zitten er nog honderden mensen vast in tunnels bij een waterkrachtcentrale. Ze waren daar aan het werk. Het zou gaan om 13 verschillende tunnels, zegt correspondent Davy Boerema.
2: Een van die tunnels waar ze gezocht hebben dat daar geen teken van leven is, maar er zijn ook geen lichamen gevonden. Bij een andere, daar is geen teken van leven. Dus het begint er steeds slechter uit te zien, omdat er gewoon geen contact is met mensen die daar dan mogelijk nog in zouden.
1: Maar er is nog altijd angst voor nieuwe overstromingen in het rampgebied. Rusland heeft de Oekraïnse hoofdstad Kiev en de omgeving afgelopen nacht opnieuw aangevallen met ballistische raketten en drones. Zeker 7 mensen zijn gedood, meerdere mensen raakten gewond. Ook gisteren en afgelopen weekend vielen al tientallen doden in Oekraïne door Russische aanvallen. En Tanja Koen is overleden, de eerste omroepster van de NCRV. Die noemt haar een van de pioniers van de Nederlandse tv. En ze begon kort na de Tweede Wereldoorlog haar carrière bij de radio en maakte in 1951 de overstap naar tv.
3: Hier is de NCRV. En ja, wat het programma betreft in 1960, daarin verschijnen weer een aantal oude bekenden. En daar horen natuurlijk bij Coco en zijn vliegende knarpot. Als je heel goed luistert, dan hoor je misschien al een beetje.
1: Tanja Koen was 100 jaar. Het weer nog, vanochtend veel zon, maar ook kans op een bui. Vanmiddag zon en wolken en bijna overal droog. Het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen staat 4 kilometer file tussen Knoopend Vels en Knoopend Rotterpolderplein. Er zijn door een ongeluk 2 rijstroken dicht. De vertraging is 20 minuten. 5 minuten is de vertraging op de A9 Alkmaar Amstelveen bij Knoopend Rotterpolderplein. En 5 minuten extra op de N247 Horen Amsterdam bij Monnikendam staat 3 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

Stedelijk Museum Alkmaar presenteert een tentoonstelling over de artistieke vriendschap tussen Gustave de Smet en Leo Gestel, waarin hun wederzijdse invloed zichtbaar wordt in werk dat ontstond tijdens de ingrijpende periodes in hun leven. Van dinsdag tot en met zondag van 11 uur 's morgens tot 5 uur 's middags in het Stedelijk Museum in Alkmaar.

0: Ik ben Dirk de Gelder, vrijwillig mentor bij Mentorschap Nederland. Ik sta mensen bij die door ziekte of beperking niet goed voor zichzelf kunnen opkomen. Zij vinden het lastig beslissingen te nemen over de zorg die zij krijgen. Vaste, vertrouwde mentoren helpen hen daarbij. Is mentor worden ook iets voor jou? En maak jij het verschil? Kijk op mentorschap.nl.
1: Wakey, wakey!
2: Luister jij ook naar Best Wakker? Wij zijn er klaar voor.
3: Old Town. Ja, en zo oud dat de CD even in het midden ging stoppen. Ik weet ook niet wat er gebeurt. Maar...
4: deze plaat wil ik helemaal niet draaien. Dat is wel irritant.
3: Oeh, oeh, oeh, oeh.
5: Kees, ben je daar?
6: Ja? Ja.
2: Kun jij het beter? Het presenteren van een radioprogramma? Neem dan eens contact met ons op.
7: Hallo.
2: Redactie@rtv80.nl.
4: Dat knippen we er allemaal uit achteraf.
2: Doe je dat niet? Dan hoor je ons gewoon zaterdagmorgen tussen 8 en 10 uur. Best Wakker op Radio 80.
5: En doen we het stil op de radio. Apart.
4: Bedankt voor het luisteren ook en een fijne zaterdag.
8: Dit is even de hart van de ANWB. Een uur vertraging op de A9 Alkmaar richting Amstelveen tussen Beverwijk en Oosten. Knoop het Rotterpolderplein, 9 kilometer file door een ongeluk, zijn twee rijstroken dicht. 10 minuten vertraging op de N203 Alkmaar Amsterdam tussen de A9 en de N246. N247 Hoorn richting Amsterdam bij Monnikendam, 2 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: Dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Advocaten willen extra onderzoek naar de vermeende moordpoging op een gevangenismedewerkster in Heerhugowaard. Een 44-jarige gevangene zou haar in februari met bordscherven en een deeghaak hebben gestoken en daarna in zijn cel hebben gegijzeld. Zijn verdediging wil enkele getuigen laten horen. De rechtercommissaris moet daar nog over beslissen. De zaak wordt later inhoudelijk behandeld. De gemeente Heilo wil alsnog mogelijk maken dat transportbedrijf Van der Steen verhuist van de Hogeweg naar de Vennewatersweg. De Raad van State vond dat Heilo die verhuizing onvoldoende had onderbouwd. De gemeente gaat dat nu herstellen, maar moet daarvoor eerst nieuwe afspraken maken met Alkmaar en Castricum over de vestiging van bedrijven in de regio. De verhuizing is nodig om aan de Hogeweg ruimte te maken voor de bouw van 34 woningen. Alkmaar ziet geen belemmeringen voor het slagen van de Bestevaartbrug. Dat laat het college weten na raadsvragen van oppositiepartij OPA. Die partij vreesde dat verder afstel van de bouw van de brug zou leiden tot afstel. Het college ontkent dat het dossier complex is, maar benadrukt dat het coalitieakkoord uitgaat van realisatie van de brug als fietsstraat, waar de auto te gast is. En dat blijft ook zo, verzekert het college. Zware regenval heeft maandagochtend tot een uitzonderlijke drukke ochtendspits geleid. Precies op het moment dat ouders hun kinderen naar school brengen, trokken onweersbuien over de regio. Veel mensen kozen daarom voor de auto en dat gold ook voor het woon-werkverkeer. De extra drukte in combinatie met het slechte zicht door de harde regen leidde op veel plekken in de regio tot files. Zo stond de ringweg rond Alkmaar grotendeels.

0: Radio 80, uitgaansagenda.
1: Stedelijk Museum Alkmaar presenteert een tentoonstelling over de artistieke vriendschap tussen Gustave de Smet en Leo Gestel, waarin hun wederzijdse invloed zichtbaar wordt in werk dat ontstond tijdens de ingrijpende periodes in hun leven. Van dinsdag tot en met zondag van 11 uur 's morgens tot 5 uur 's middags in het Stedelijk Museum in Alkmaar.

0: DT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's en

0: velvetmusic.nl.
1: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greo Airconditioning. Greo Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greo.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greo Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
2: Herken je dat? Je hebt de volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij een schietpartij in Overasselt onder Nijmegen is vannacht iemand om het leven gekomen. Twee agenten die op de melding afkwamen raakten gewond. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht, zegt de politie.
2: Mijn collega's die kwamen naar de plaatsen vanwege een melding. Daarbij is toen geschoten. Meerdere aanhoudingen hebben we op dit moment. Ik deel dit met nog geen exact aantal. Juist ook vanwege dat onderzoek dat volop loopt.
1: En op meerdere plekken in Overasselt wordt nog onderzoek gedaan. Rusland heeft de Oekraïense hoofdstad Kiev en de omgeving afgelopen nacht opnieuw aangevallen met ballistische raketten en drones. Zeker 9 mensen zijn gedood, meerdere mensen raakten gewond. Het is de 6e dag op rij van Russische aanvallen op en rond Kiev. 30 jaar na de moord op Tupac is er iemand voor veroordeeld. Volgens een jury in Las Vegas heeft Dwayne Davis de moord in 1996 bedacht en gepland. Zijn straf wordt over 6 weken bekend. Davis vertelde onder meer in zijn boek dat hij een vuurwapen had geregeld en in een Cadillac was gestapt terwijl hij op zoek was naar Tupac. Hij zei niet wie daarna schoot. Tupac Shakur werd in Las Vegas vanuit een Cadillac neergeschoten na een bokswedstrijd. 6 dagen daarna overleed hij, 25 jaar oud. Hij was een van de bekendste rappers ooit met nummers als Changes en California Love. En er wordt een storm vernoemd naar de overleden influencer Jade Kops. Dat blijkt uit een nieuwe lijst met stormnamen van het KNMI. Ze overleed in april aan een zeldzame vorm van kanker, 19 jaar oud. Meer dan 500 mensen stuurden haar naam in als eerbetoon.
3: Wij hebben de mensen laten inzenden voor stormnamen tussen 7 april en 7 mei. Precies in die periode is Jade Kops overleden. En daardoor hebben heel veel mensen de kans gegrepen om haar naam in te zenden.
1: Een andere opvallende stormnaam is Sean, vernoemd naar de tv-serie Sean het Schaap. Het weer nog, vanochtend veel zon, maar ook kans op een bui. Vanmiddag zon en wolken en bijna overal droog bij zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A8 Zaanstad richting Amsterdam staat tussen Zaanstad Assendelft en Zaanstad Zuid 7 kilometer file. De vertraging is bijna een kwartier. Veel vertraging op de A9 Alkmaar richting Amstelveen. Tussen Beverwijk Oost en Knoopend Rotterpolderplein 7 kilometer file. De weg is weer vrij. En 5 minuten vertraging op de A10 Watergraafsmeer de Nieuwemeer bij de Koentunnel. A22 Beverwijk richting Velzen bij Knoopend IJmuiden 5 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Wij bezorgen mensen met een lichamelijke beperking een leuke dag. Word donateur op zonnebloem.nl.
1: Blijf fit, gezond en mooi. Luister naar de Donderdagdate.
2: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A8 Zaanstad Amsterdam, 7 kilometer file tussen Zaanstad Assendelft en Zaanstad Zuid. 10 minuten vertraging. 10 minuten vertraging ook op de A22 Beverwijk Velzen bij knooppunt IJmuiden 4 kilometer. A27 Almere richting Gorkum tussen Hilversum en knooppunt Lunetten 9 kilometer file. Op de N203 Alkmaar richting Amsterdam bij Zaandijk 2 kilometer file. En op de N515 Koog aan de Zaan richting Zaandijk tussen Westzaan en de A8 2 kilometer file en een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Goedemorgen, dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een man is maandagmiddag gewond geraakt bij het val met een fatbike op de Vondelstraat in Alkmaar. Hij verloor volgens eigen zeggen de controle en kwam tegen een stoepbrand terecht. Ambulancepersoneel stabiliseerde hem in een vacuümmatras en bracht hem naar het ziekenhuis. De politie constateerde dat de fatbike was opgevoerd en voorzien van een gashendel. De politie heeft zondag een 20-jarige man uit Herugowaard aangehouden voor het bezit van lachgas. Getuigen belden de politie nadat de man in Herugowaard voorwerpen in en uit een busje aan het laden was. Agenten controleerden daarna de bestuurder en de bus. De politie vond meerdere flessen lachgas in het voertuig. De politie heeft de man aangehouden en nam de bus en het lachgas in beslag voor verder onderzoek. De traditionele Sinterklaasintocht in Koedijk levert een uitdaging op voor de gemeente Alkmaar. De jaarlijkse subsidie van bijna €3.000 werd dit jaar niet toegekend, omdat voor wijkinitiatieven een maximum van €1.000 zou gelden. Maar juist in dit jaar ontving Koedijk de erkenning als dorp. Pro stelt in raadsvragen dat er dan veel meer geld mag worden uitgegeven. Het college vraagt nu om extra tijd om deze vragen te beantwoorden. Dijkenwaard bestrijdt het beeld dat bedrijventerrein Zandhorst in Herugowaard onveilig zou zijn. Het college schrijft nu een antwoord op raadsvragen van senioren Dijkenwaard. Die partij vroeg na de dodelijke steek- en schietpartij in juni om concrete maatregelen in het gebied. Maar het college zegt dat er niet meer incidenten zijn dan op andere terreinen van deze grootte. Er is geen dringende reden om bijvoorbeeld cameratoezicht in te stellen. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Radio 80 Uitgaansagenda.
1: In Huis Egmond komt het verleden tot leven. Ontmoet schilders en modellen van weleer via slimme AI-technologie. Ze vertellen je zelf het verhaal achter de schilderij die hier ooit in de duinen zijn gemaakt. Bezoek Huis Egmond aan de Slotweg 4648 in Egmond aan de Hoef. Van woensdag tot en met zondag, iedere dag van 1 uur 's middags tot 4 uur.

0: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken,
1: Agent 24. Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
2: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
3: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
4: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij een schietpartij in Overasselt onder Nijmegen is vannacht iemand omgekomen. Twee agenten die op de melding afkwamen, die raakten gewond. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. Meerdere mensen zijn aangehouden. Wie het zijn en om hoeveel mensen het gaat, dat zegt de politie niet. Ook niet wat er is gebeurd. De inflatie bleef vorige maand ongeveer gelijk. De prijzen die waren in augustus 3,3% hoger dan een jaar geleden, blijkt uit een eerste snelle raming van het CBS. Het leven werd iets duurder door de oplopende energieprijzen vanwege de situatie in het Midden-Oosten.
5: Ja, dat is een beetje het bekende verhaal. Het zit hem vooral bij energie. En ja, het lijkt erop dat het nu niet alleen komt door hogere prijzen van benzine en diesel, maar dat er ook in de energierekening wel wat zichtbaar is.
4: De prijzen van voeding, drank en tabak die daalden iets met 0,5%. De Chinese webwinkel Shein heeft sinds vannacht een beursnotering in Hongkong. Erg goed gaat het nog niet, want het aandeel daalde gelijk 10% in waarde na de introductie. Shein, dat onder meer spotgoedkope kleding aanbiedt, hoopt met de beursgang ruim 1,5 miljard euro op te halen en zegt dit te willen gebruiken om zijn wereldwijde imago te verbeteren en de CO2-uitstoot te verminderen. En ook moeten pakjes sneller en goedkoper naar de bestemming. En de meteorologische zomer is nog maar net voorbij, maar bij Rijkswaterstaat zijn ze al druk bezig met de voorbereidingen voor de winter. Het wintermateriaal moet worden gekeurd en de voertuigen worden winterklaargemaakt.
6: Het contrast wordt wel steeds groter. Hè. Door klimaatveranderingen zul je zien dat in september natuurlijk de temperaturen nog behoorlijk hoog zijn. Iedereen heeft de zomer nog in zijn bol. Maar 1 oktober start officieel het gladheidsseizoen. Dit is eigenlijk wel weer de aftrap. En we moeten er klaar voor zijn.
4: En vanaf oktober moeten de wagens dus direct de weg op kunnen bij vorst. Het weer vanochtend veel zon, maar ook kans op een bui. Vanmiddag zon en wolken en bijna overal droog. Het wordt zo'n 20 graden. Morgen weer zon, wolken en hier en daar een bui, dan iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A4 Den Haag Amsterdam staat tussen Knopend Hoek en de Nieuwe Meer 8 kilometer file. Op de A10 Koenplein richting Knopend Amstel bij Amsterdam Oud-Zuid 5 kilometer langzaam rijdend verkeer. 10 minuten vertraging op de A10 Watergraafsmeer de Nieuwe Meer bij de Koentunnel 5 kilometer. Op de A27 Almere Gorkum tussen Hilversum en Knopend Rijnsweert 7 kilometer langzaam rijdend verkeer. En op de N247 Hoorn richting Amsterdam bij de A10 2 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Zonnebloem organiseert ook vakanties. Iets voor jou? Kijk op zonnebloem.nl.
1: Meer muziek in het weekend. Zaterdag tussen 10 en 12 uur. Typisch 80.
2: Typisch 80 in volle vaart op de zaterdag.
3: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A10 Watergraafsmeer richting Knoopend Koenplein staat tussen Watergraafsmeer en Slotervaart 9 kilometer file. Vertraging is iets meer dan 5 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Goedemorgen, dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Vlucht. De man is maandagmiddag gewond geraakt bij een val met een fatbike op de Vondelstraat in Alkmaar. Hij verloor volgens eigen zeggen de controle en kwam tegen een stoepbrand terecht. Ambulancepersoneel stabiliseerde hem in een vacuümmatras en bracht hem naar het ziekenhuis. De politie constateerde dat de fatbike was opgevoerd en voorzien van een gashendel. De politie heeft zondag een 20-jarige man uit Herugowaard aangehouden voor het bezit van lachgas. Getuigen belden de politie nadat de man in Herugowaard voorwerpen in en uit een busje aan het laden was. Agenten controleerden daarna de bestuurder en de bus. De politie vond meerdere flessen lachgas in het voertuig. De politie heeft de man aangehouden en nam de bus en het lachgas in beslag voor verder onderzoek. In Sint Pancras zijn een personenauto en een ambulance met elkaar in aanrijding gekomen. Dat gebeurde zondag om 10 uur. De ambulance kwam de smalle van de Vrijzellaan uitrijden en reed de bovenweg op. Daar kwam de ambulance in botsing met de rechtdoorrijdende auto. De ambulance raakte zwaar beschadigd. Eén betrokkenen raakte gewond, maar hoefde uiteindelijk niemand mee naar het ziekenhuis. In Castricum is de discussie over de toekomst van het voormalig restaurant Jasmine Garden. Het Chinees restaurant midden in het dorp is al enige tijd gesloten. Een projectontwikkelaar heeft een plan ingediend voor een combinatie van kantoren en een kinderopvang op deze plek. Maar fracties in de Castricumse gemeenteraad pleiten voor woningbouw. Het pand is nog in eigendom van de restauranteigenaar. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

Luister dan, grap. Ik ga jou wat zeggen. En ik gebruik mijn eigen woorden. Dat hoef ik jou niet uit te leggen. Het was een mooie vrijdagmiddag. En ik reed door de stad. Komt die motoragent naast me. En ik denk, fuck.

0: slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot

0: velvetmusic.nl.
1: Ja, ken je dat? Je hebt de volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het kabinet heeft 5 nieuwe plekken in Nederland aangewezen waar tot en met 2035 versneld 30.000 woningen moeten komen. Zo moeten worden gebouwd in Deventer, Haarlem, Leeuwarden, Maastricht en Weert. Door meer en sneller vergunningen af te geven kan de schop eerder de grond in, schrijft woonminister Boekholt O'Sullivan in een brief aan de Tweede Kamer. Er komt geen extra geld om de woningen bereikbaar te maken. Het vorige kabinet wees ook al nieuwe plekken aan om woningen te bouwen, maar dat ging toen niet door omdat er geen geld was om wegen en spoorwegen aan te leggen. Joost Niemuller vertrekt als hoofdredacteur bij Ongehoord Nederland. Volgens de Omroep is er een verschil van inzicht over de inhoudelijke koers en recente programmering. Vorige week ontstond er ophef na een online uitzending van de Omroep, waarin een uitspraak van Hitler werd besproken, onder andere door hoofdredacteur Niemuller. De ombudsman van de publieke omroep kreeg daar tientallen klachten over. Het kabinet onderzoekt momenteel welke juridische mogelijkheden er zijn om Omroep ON aan te pakken of uit het publieke bestel te zetten. 5 dagen na de verwoestende ramp in Nepal en Tibet is het dodental opgelopen tot boven de 1000. In Nepal kwamen zeker 987 mensen om het leven. In Tibet vielen zeker 16 doden. Er worden nog altijd duizenden mensen vermist, onder wie 3 Nederlanders. De Chinese webwinkel Shein heeft sinds vannacht een beursnotering in Hongkong. Erg goed was de start niet, want het aandeel daalde gelijk met 10%. Dat is inmiddels al bijgetrokken. Shein, dat onder meer spotgoedkope kleding aanbiedt, heeft met de beursgang ruim 1,5 miljard euro opgehaald. Het bedrijf zegt het geld te willen gebruiken om zijn wereldwijde imago te verbeteren en de CO2-uitstoot te verminderen. Ook moeten pakjes sneller en goedkoper naar de bestemming. Het weer vanmiddag zon en wolken en bijna overal droog. Het wordt zo'n 20 graden. Morgen weer zon, wolken en hier en daar een bui. En dan iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is even de hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

eerst dit. Hits aan de lopende band. Laat maar lopen die band. Hits aan de lopende band. Hits aan de lopende band.

0: 80. Hits aan de lopende band. Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Op zaterdag 5 september is er voor 60-plussers weer een kans om te swingen op muziek uit de jaren 60, 70 en 80 en verder. Eventueel kun je verzoeknummers indienen. De toegang bedraagt €6, contant te voldoen. Koffie en thee is aanwezig. Het dansen is tussen 8 uur 's avonds en 10 uur. Je kan komen en gaan wanneer je maar wilt. Aanmelden, verzoeknummers aanvragen en verdere info via wies.vantilburg@quicknet.nl.

0: 15 cent statiegeld op blikjes. Dus lever ze gewoon samen met je statiegeldflessen in. Wel ongedeukt, want alleen met een scanbare barcode krijg je je statiegeld terug. Blikje leeg, gooi hem niet weg, maar lever hem in.
1: Jouw dinsdagavond bij Radio 80. Tussen 6 en 8 uur luister je naar het verrassende radiomagazine Lisette pakt uit. En tussen 8 en 10 uur laat je je meeslepen in de wereld die verhulst heet.
2: Dit is even de hart van de ANWB. Op de N307 Hoorn richting Kampen bij Batavia Stad 2 kilometer file, 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Goedemorgen, dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Vlucht. Aan de Umbriellaan in Heerhugowaard is een fatbike verbrand. Dat gebeurde maandagavond rond 10 uur. Volgens de politie is de fatbike spontaan in brand gevlogen. Van de fatbike bleef ook weinig meer over. Na het blussen heeft de brandweer de situatie nog gecontroleerd, omdat bij accu's van elektrische fietsen het risico bestaat dat ze na te zijn geblust opnieuw ontbranden. Het is voorlopig niet mogelijk om de nachttrein tussen Amsterdam en Alkmaar ook te laten stoppen in Castricum. Dat laat het college van Castricum weten in antwoord op raadsvragen van Lokaal Vitaal. Castricum wilde graag meedoen met de pilot, maar was volgens de NS te laat met de aanvraag daarvoor. De nachttrein stopt wel in Uitgeest, maar rijdt dus aan Castricum voorbij. In 2028 is er mogelijk een nieuwe kans. De gemeente Heilo wil alsnog mogelijk maken dat transportbedrijf Van der Steen verhuist van de Hoge Weg naar de Vennewatersweg. De Raad van State vond dat Heilo die verhuizing onvoldoende had onderbouwd. De gemeente gaat dat nu herstellen, maar moet daarvoor eerst nieuwe afspraken maken met Alkmaar en Castricum over de vestiging van bedrijven in de regio. De verhuizing is nodig om aan de Hoge Weg ruimte te maken voor de bouw van 34 woningen. Zware regenval heeft maandagochtend tot een uitzonderlijke drukke ochtendspits geleid. Precies op het moment dat ouders hun kinderen naar school brengen, trokken onweersbuien over de regio. Veel mensen kozen daarom voor de auto en dat gold ook voor het woon-werkverkeer. De extra drukte in combinatie met het slechte zicht door de harde regen leidde op veel plekken in de regio tot files. Zo stond de ringweg rond Alkmaar grotendeels vast. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: De politie staat donderdag 3 september op de markt in Egmond aan Zee om met inwoners in gesprek te gaan over milieucriminaliteit. Het thema is minder zichtbaar dan andere vormen van criminaliteit, maar de impact is groot.

0: Herken je dat? Je hebt de volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken,
1: Agent 24. Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's en

0: info@velvetmusic.nl. Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan het Tromstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel!
1: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622, 50 cent per minuut. 0900 9622.
2: Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
3: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
4: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Overasselt bij Nijmegen is een grote politieactie aan de gang. Een arrestatieteam heeft vanochtend waarschuwingsschoten gelost en er zijn opnieuw mensen opgepakt. De politieactie volgt op een schietpartij die vannacht was. Daarbij viel 1 dode en raakte 2 agenten gewond. Wat er precies in Overasselt is gebeurd, is niet duidelijk. Op beelden van vannacht, die de Telegraaf in handen heeft, is te zien dat een groep van tientallen mannen op een weg loopt. Sommigen lijken zware wapens bij zich te hebben. Volgens de krant gaat het mogelijk om een drugsconflict die gelinkt is aan de criminele organisatie van Bolle Jos. Steeds meer kinderen met kanker overleven de ziekte. Van de kinderen die tussen 2010 en 2014 kanker kregen, was ruim 82% 10 jaar later nog in leven. 10 jaar eerder was dat nog ruim 77%. Volgens het Prinses Maxima Centrum en Kika wordt de overlevingskans groter door onder meer betere diagnostiek en meer wetenschappelijk onderzoek. Het Prinses Maxima Centrum noemt de betere overlevingscijfers bemoedigend, maar benadrukt dat nog steeds 1 op de 6 kinderen met kanker de ziekte niet overleeft. De hoofdredacteur van Ongehoord Nederland, Joost Niemuller, stapt op. De omroep zegt dat er een verschil van inzicht is over de inhoudelijke koers. Vorige week raakte ON in opspraak. In een online uitzending was een fragment uit een toespraak van Hitler te zien. Daarna werd daarover gediscussieerd, onder meer door Niemuller. Pierre van Hooijdonk stopt als vaste analist bij NOS Sport. De oud-international schuift al 11 jaar lang aan bij onder meer wedstrijden van het Nederlands elftal. Van Hooijdonk zegt dat het tijd is voor iets anders. Rafael van der Vaart blijft de vaste analyticus bij Oranje voetbalwedstrijden. Het weer, lokaal nog een bui, vanmiddag zo goed als droog. Zon en stapelwolken wisselen elkaar dan af bij een graad of 20. Morgen eerst zonnig, later meer bewolking en wat regen. Wel iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is even de hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Na ruim 10 jaar zonder wedstrijden keren Lotte van der Vliet uit Egmond aan Zee terug in de dressuurring. Dat begon met een overwinning tijdens een selectiewedstrijd in Eemskerk, eindigde met een ticket voor het Europees kampioenschap. Samen met haar 14-jarige hengst Fontus maakt ze zich nu op voor de EK in oktober, waar ze mag uitkomen voor Nederland.

0: Onderwijs. De enige kans voor kinderen in ontwikkelingslanden om te ontsnappen aan armoede. Om kans te maken op een baan en te kunnen zorgen voor familie.
1: Edukans is dé ontwikkelingsorganisatie voor onderwijs. Wij vinden dat elk kind een goede toekomst verdient. U toch ook? Ga naar edukans.nl en geef kinderen de kans van hun leven.
2: Regio Nieuws, sport, de agenda, het weer en meer. Luister elke werkdag naar Nieuwsboulevard en blijf zo op de hoogte van het laatste nieuws in de Kust- en Duinstreek. Radio 80 Nieuwsboulevard, met de ochtend, middag en avondeditie. Radio 80 Nieuwsboulevard, elke werkdag om 6, 12 en 4 uur. Radio 80 Nieuwsboulevard, hier op de nummer 1 voor de Kust- en Duinstreek. Radio 80 Nieuwsboulevard.
3: Radio 80 Nieuwsboulevard.
4: Dit is even de hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Goedemorgen, dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Vlucht. Buurtbewoners maken bezwaar tegen de geplande woningbouw op de plek van het Luzak in Alkmaar. Het gebouw aan de Kennemersingel zou worden ontwikkeld tot 26 woningen. Maar buurtbewoners vrezen voor extra verkeer en problemen met parkeren. De buurt hoopt dat er een ander plan kan komen met minder woningen in het gebouw en meer groen. De ontwikkelaar stelt dat zijn plan niet voor extra parkeerdruk zal zorgen. Advocaten willen extra onderzoek naar de vermeende moordpoging op een gevangenismedewerkster in Heerhugowaard. Een 44-jarige gevangene zou haar in februari met bordscherven en een deeghaak hebben gestoken en daarna in zijn cel hebben gegijzeld. Zijn verdediging wil enkele getuigen laten horen. De rechtercommissaris moet daar nog over beslissen. De zaak wordt later inhoudelijk behandeld. De man is maandagmiddag gewond geraakt bij het val met een fatbike op de Vondelstraat in Alkmaar. Hij verloor volgens eigen zeggen de controle en kwam tegen een stoeprand terecht. Ambulancepersoneel stabiliseerde hem in een vacuümmatras en bracht hem naar het ziekenhuis. De politie constateerde dat de fatbike was opgevoerd en voorzien van een gashendel. Alkmaar ziet geen belemmeringen voor het slagen van de Bestevaartbrug. Dat laat het college weten na raadsvragen van oppositiepartij OPA. Die partij vreesde dat verder afstel van de bouw van de brug zou leiden tot afstel. Het college ontkent dat het dossier complex is, maar benadrukt dat het coalitieakkoord uitgaat van realisatie van de brug als fietsstraat, waar de auto te gast is. En dat blijft ook zo, verzekert het college. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Het is me nogal een historie. 102 jaar al bestaat de Bolenkrocht Tennispark aan de Kruisweg. Een van de fraai en kenmerkende Bergense laantjes. En het park met vier banen is omzoomd door bomen en huizen met mooie rode dakpannen en met bomen. Het park en de buurt zijn met elkaar vergroeid met wederzijds respect.
0: Dit is tot aan 12 uur Hits aan de lopende Hits aan de lopende band. Het programma dat je aan het werk houdt.

0: Radio 80 voor de kust en Duinstreek met het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De twee agenten die vannacht gewond raakten bij een schietpartij in Overasselt onder Nijmegen zijn buiten levensgevaar. Eén persoon is overleden. Het is nog onduidelijk wat er zich heeft afgespeeld, maar burgemeester Minces spreekt van excessief geweld. Er was in het Gelderse dorp een grote groep mannen op de been, van wie een deel mogelijk zware wapens bij zich droeg. Ze hadden het voorzien op een woning die vorig jaar ook al werd beschoten. Volgens de Telegraaf gaat het om een ruzie in de drugswereld die mogelijk gelinkt is aan de organisatie van Bolle Jos. De politie meldt dat er inmiddels een groot aantal mensen is opgepakt. Het kabinet wijst 5 locaties aan in Nederland waar versneld 30.000 nieuwe huizen gebouwd kunnen worden. In Maastricht, Leeuwarden, Deventer, Haarlem en Weert. De procedure voor vergunningen wordt ook versneld, waardoor de schop eerder de grond in kan, schrijft de minister van Volkshuisvesting aan de Kamer. Er komt geen extra geld om de huizen bereikbaar te maken. De botresten van een man die 3 weken geleden werden gevonden in een bos in Dronten lagen mogelijk al tussen de 1,5 tot 6 jaar in de grond. Dat blijkt uit onderzoek van het Nederlands Forensisch Instituut. De politie probeert te achterhalen van wie de resten zijn. De man droeg een ketting met een leren kruis dat binnen de orthodoxe kerk wordt gebruikt. De botresten werden gevonden in de zoektocht naar een man die sinds 2024 wordt vermist, maar al snel bleek het om iemand anders te gaan. Er rijden nog urenlang geen treinen tussen Utrecht en Den Bosch. De oorzaak is een kapot spoor bij Geldermalsen. De NS zet daarom bussen in. Door het kapotte spoor zijn er ook vertragingen tussen Utrecht en Amsterdam. De problemen duren volgens de NS waarschijnlijk tot 4 uur vanmiddag. Het weer, lokaal nog een bui, vanmiddag zo goed als droog. Zon en stapelwolken wisselen elkaar af bij 1 graad of 20. Morgen eerst zonnig, later meer bewolking en wat regen. En het wordt dan iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is even de hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de kust en Duinstreek. Dit is Radio 80.
4: Dit is bij 80 aan tafel. Het lunchprogramma van Radio 80.
5: En allemaal mee eten.
4: Presentatie Juriaan Kniezen.

Dusty Springfield opende vandaag het programma bij 80 aan tafel. And it looks like the summer is over en langzaam, maar zeker stevenen wij af op de herfst natuurlijk, hè. Bij 80 aan tafel, dat betekent lekkere broodjes. In dit geval croissantjes heb ik meegekregen van Ingrid. Dat is wel lekker, hè.

De weersverwachting voor de kust- en duinstreek. Het wordt een deels zonnige dag met een maximum temperatuur van 20 graden. En dat alles bij een windkracht 4.

De Poppies. Destijds onder leiding van mijn goede vriend William Baans. En dat was Isabelle Je T'aime. Dit is Kim Carnes. Bette Davis Ice.

She's got Bette Davis eyes. Zeer bijzondere ogen waarschijnlijk. Ja, u luistert nog altijd naar het programma bij 80 aan tafel. Gaat u er lekker voor zitten? En we naderen de herfst, maar het is nog te vroeg om de klok terug te draaien. Dat komt pas veel later. Turn back the clock. Johnny Hates Jazz.

Voor zover ik het nu kan overzien zijn die snikhete dagen nu wel verleden tijd. We hebben een lekker zonnetje en nou, zo'n temperatuur zo ergens rond de 18 en 20 graden. Nou, toch wel lekker weer voor

0: Help anderen. Juist nu. Kijk op kansfonds.nl.
1: Take it easy. Sluit samen met Radio 80 de dag in stijl af. 2 uur lang easy listening. Take it easy. Cool down and relax. Take it easy. Love songs and more. Take it easy. Hier op Radio 80.
2: Dit is even de hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Goedemorgen, dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Buurtbewoners maken bezwaar tegen de geplande woningbouw op de plek van het Luzak in Alkmaar. Het gebouw aan de Kennemersingel zou worden ontwikkeld tot 26 woningen. Maar buurtbewoners vrezen voor extra verkeer en problemen met parkeren. De buurt hoopt dat er een ander plan kan komen met minder woningen in het gebouw en meer groen. De ontwikkelaar stelt dat zijn plan niet voor extra parkeerdruk zal zorgen. Advocaten willen extra onderzoek naar de vermeende moordpoging op een gevangenismedewerkster in Heerhugowaard. Een 44-jarige gevangene zou haar in februari met bordscherven en een deeghaak hebben gestoken en daarna in zijn cel hebben gegijzeld. Zijn verdediging wil enkele getuigen laten horen. De rechtercommissaris moet daar nog over beslissen. De zaak wordt later inhoudelijk behandeld. De politie heeft zondag een 20-jarige man uit Heerhugowaard aangehouden voor het bezit van lachgas. Getuigen belden de politie nadat de man in Heerhugowaard voorwerpen in en uit een busje aan het laden was. Agenten controleerden daarna de bestuurder en de bus. De politie vond meerdere flessen lachgas in het voertuig. De politie heeft de man aangehouden en nam de bus en het lachgas in beslag voor verder onderzoek. De traditionele Sinterklaasintocht in Koedijk levert een uitdaging op voor de gemeente Alkmaar. De jaarlijkse subsidie van bijna 3000 euro werd dit jaar niet toegekend, omdat voor wijkinitiatieven een maximum van 1000 euro zou gelden. Maar juist in dit jaar ontving Koedijk de erkenning als dorp. Pro stelt in raadsvragen dat er dan veel meer geld mag worden uitgegeven. Het college vraagt nu om extra tijd om deze vragen te beantwoorden. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.
4: Dit is bij 80 aan tafel. Het lunchprogramma van Radio 80.
5: En allemaal mee eten.
4: Presentatie Juriaan Kniezer.

je hebt helemaal geen groot orkest nodig. Eigenlijk heb je helemaal geen orkest nodig. Je gaat gewoon van pam, pam, pam, pam, la, la, la, pam, pam. Ja, zoals deze mensen van de Flying Pickets en Only You. Tijd voor een vlot muziekje en dat is dan onze schwager, de Spider Murphy Gang en Skandal in Sperbert Cirque.

Spider Murphy Gang. Skandaal im Sperbertzirk, skandaal om Rosie. En een verzoekje of ik de Ra-band met Clouds Across the Moon nog kan vinden. Jazeker.

band Clouds Across the Moon. Ja, Mars is niet naast de deur, maar deze meneer wel. Robert Cray Band, Right Next Door.

Clouseau. En daar gaat ze weer. Boudewijn de Grote werkt wat niet zo heel erg bekend is van hem, maar ik vind hem zo leuk. De kinderballade.

Boudewijn de Groot was dat. En we gaan naar de mama's en de papa's. En zij besluiten het eerste uur van bij 80 aan tafel.

verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De politie is nog altijd bezig met een grootschalige actie in de nasleep van het geweldsincident in Overasselt bij Nijmegen. Zo is een politiehelikopter ingezet boven de A76 in Midden-Limburg. Er zou daar een auto zijn klemgereden. Aanleiding voor de politieactie is een dodelijke schietpartij vannacht in Overasselt. Daarbij zouden tientallen gewapende mannen betrokken zijn geweest die het voorzien hadden op een huis. Eén persoon kwam om het leven en twee politieagenten raakten gewond. De aanleiding is nog onduidelijk. De politie heeft naar eigen zeggen al een groot aantal arrestaties verricht. Minister Van Wil van Justitie spreekt van een afschuwelijk gewelddadig incident. Het kabinet wijst 5 locaties aan in Nederland waar versneld 30.000 nieuwe huizen gebouwd kunnen worden. In Maastricht, Leeuwarden, Deventer, Haarlem en Weert. De procedure voor vergunningen wordt ook versneld, waardoor de schop eerder de grond in kan, schrijft de minister van Volkshuisvesting aan de Kamer. Er komt geen extra geld om de huizen bereikbaar te maken. Kinderen met kanker leven steeds langer, blijkt uit onderzoek. De overlevingskans is de afgelopen jaren flink gestegen door meer onderzoek en effectievere behandelingen. Er zijn wel verschillen tussen verschillende soorten kanker. Zo zijn de vooruitzichten voor kinderen met een hersentumor sterk verbeterd. De overlevingskans steeg van 67% naar 80%. De zeldzame gouden munt uit Curaçao heeft op een veiling in de VS een recordbedrag opgeleverd. De munt uit 1815 is gemaakt door een stempel te drukken over een bestaande Braziliaanse munt. Het geveilde exemplaar is nog in goede staat. Een koper had er ruim €336.000 voor over. Nooit eerder werd er zoveel geld neergelegd voor een munt uit de voormalige Nederlandse kolonie in het Caribisch gebied. Het weer zo goed als droog. Zon en stapelwolken wisselen elkaar af. Het is 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.
3: Dit is bij 80 aan tafel. Het lunchprogramma van Radio 80.
4: En allemaal mee eten.
3: Presentatie Juriaan Kniezen.
5: 1, 2, 3, 4.

Dat heb je als je artiest bent, dan ben je altijd maar onderweg. George Baker opende uur 2 van bij 80 aan tafel. Hartelijk welkom, eet u smakelijk en hij is standvastig. De tinnen soldaat, de Tin Man, hier is Amerika.

Metallica met The Tin Man. En ik heb hier het bewijs voor mij liggen dat er ook bij cd-hoesjes wel eens een drukfoutje insluipt. Want hier staat Connie van den Bos met Paleis met Gouden Uren. En het is toch duidelijk, en ik heb het nagekeken in het hitdossier, Gouden Muren met M.

van haar eerste grote hit, Succes in het Paleis met Gouden Muren. En dat was Connie van den Bos. Een oude Caroline-tune, maar ik vind hem zo leuk. Fox

en de jingle. Die werd ingesproken door een van mijn beste vrienden destijds. Helaas niet meer onder ons, Tony Allen. We gaan naar de Haagse popscene met Shocking Blue en Mighty Joe.

0: voor de kust- en duinstreek. Het wordt een deels zonnige dag met een maximum temperatuur van 20 graden... en dat alles bij een windkracht 4.
1: En dan schrikt ze wakker van moeders laatste zoen...

Jazzpolitie. En ze zijn terug en ik ben er ook weer, dus dat komt mooi uit. We gaan naar ID Gourmet en Blame It on the Bossa Nova.

0: Kijk wat er mogelijk is op zonnebloem.nl.
1: Chaotica. Een show met van alles en nog wat. Nieuw in de top 40. Van welk jaar? Dat bepaalt de Chaotica Top 40 Flashback Generator. Knallende drums, heerlijke baslijnen en jankende gitaren in Sven's Shot of Rock Block. Vreemde gedichten, vreemde berichten, verhalen en andere onzindingen. Als afsluiter van de show Chaotica in de mix. En dat alles in 2 uur gepropt. Zaterdagavond vanaf 8 uur op Radio 80.
2: Dit is even de hart van de ANWB. Door een aanrijding rijden er geen treinen tussen Amsterdam Sloterdijk en Haarlem. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Aan de Umbriellaan in Heerhugowaard is een fatbike verbrand. Dat gebeurde maandagavond rond 10 uur. Volgens de politie is de fatbike spontaan in brand gevlogen. Van de fatbike bleef ook weinig meer over. Na het blussen heeft de brandweer de situatie nog gecontroleerd, omdat bij accu's van elektrische fietsen het risico bestaat dat ze na te zijn geblust opnieuw ontbranden. Het is voorlopig niet mogelijk om de nachttrein tussen Amsterdam en Alkmaar ook te laten stoppen in Castricum. Dat laat het college van Castricum weten in antwoord op raadsvragen van Lokaal Vitaal. Castricum wilde graag meedoen met de pilot, maar was volgens de NS te laat met de aanvraag daarvoor. De nachttrein stopt wel in Uitgeest, maar rijdt dus aan Castricum voorbij. In 2028 is er mogelijk een nieuwe kans. De gemeente Heilo wil alsnog mogelijk maken dat transportbedrijf Van der Steen verhuist van de Hoge Weg naar de Vennewatersweg. De Raad van State vond dat Heilo die verhuizing onvoldoende had onderbouwd. De gemeente gaat dat nu herstellen, maar moet daarvoor eerst nieuwe afspraken maken met Alkmaar en Castricum over de vestiging van bedrijven in de regio. De verhuizing is nodig om aan de Hoge Weg ruimte te maken voor de bouw van 34 woningen. Zware regenval heeft maandagochtend tot een uitzonderlijke drukke ochtendspits geleid. Precies op het moment dat ouders hun kinderen naar school brengen, trokken onweersbuien over de regio. Veel mensen kozen daarom voor de auto en dat gold ook voor het woon-werkverkeer. De extra drukte in combinatie met het slechte zicht door de harde regen leidde op veel plekken in de regio tot files. Zo stond de ringweg rond Alkmaar grotendeels vast. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.
4: Dit is bij 80 aan tafel, het lunchprogramma van Radio 80.
5: En allemaal mee eten.
4: Presentatie Juriaan Kniezen.

Keaton. Life is a roller coaster. En hier is een gouden oude rood-wit-blauwe. Acta en de Munnik. Het regent zonnestralen. Dat is niet het weerbericht.

Cher was dat met Strong Enough. En wij gaan naar Fleetwood Mac en van die kleine Pinocchio-nootjes. Kleine Pinocchio-tjes. Kleine leugentjes. Om best wil, of niet, zoekt u het zelf maar uit. Fleetwood Mac en Little Lies.

Oh ja, we krijgen nu een hele bijzondere plaat. Dit is hun tweede hitje geweest, maar is toch niet zo bekend als die daarvoor. 5000 Volts, kent u ze nog? Dit is Dr. Kiske.

5000 Volts en Dr. Kiss Kiss. Dan nu een country classic. En ze is ons helaas pas ontvallen. Dolly Parton. And I Will Always Love You.

Dolly Parton, I Will Always Love You. En we gaan naar de Philadelphia Sound van 3 Degrees. The Year of Decision.

Mafia Sound van The Three Degrees was dat. En dit zal als een beetje de uitsmijter worden. Maar wel een hele mooie. Bonnie St. Clair en De Roos. Tot aanstaande donderdag.

0: verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
1: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 in Egmond aan Zee. Tot snel!
2: BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
3: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
4: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het kabinet draait de voorgenomen bezuinigingen op de sociale zekerheid voor het grootste gedeelte terug. Het eigen risico in de zorg gaat een jaar later omhoog. En er wordt 1,5 miljard euro uitgetrokken om de koopkracht te herstellen. Dat bevestigen ingewijden aan de NOS na berichtgeving van RTL Nieuws over de Prinsjesdagstukken. Na dagenlange onderhandelingen werd gisteren op de valreep een akkoord bereikt. Premier Jette zei dat in de begroting genoeg handreikingen aan de oppositie zijn gedaan. Het slachtoffer van het geweldsincident vannacht bij een boerderij in Overasselt was een beveiliger die het huis bewaakte, meldde de Gelderlander en Omroep Gelderland. Het pand was al eens eerder beschoten en de omgekomen bewaker zou zijn ingehuurd door de bewoners. Bij het schietincident vannacht raakten ook 2 politieagenten gewond. Sindsdien houdt de politie een klopjacht op verdachten. Zo werd aan het einde van de ochtend een aantal mensen opgepakt op snelwegen in Noord-Limburg. Koning Haakon van Noorwegen heeft de eed afgelegd in het parlement. Vrijdag volgde hij zijn vader al op, die toen op 89-jarige leeftijd overleed. Er is daarom geen uitgebreide kroning, alleen een eedaflegging. Koningin Mette Marit was er vanwege gezondheidsredenen niet bij. Zij kreeg onlangs een longtransplantatie. In België is een man hersendood verklaard nadat hij gisteravond was aangevallen door een nest Aziatische hoornaars, dat meldt de VRT. De man van 60 was niet allergisch voor wespen, maar de hoeveelheid gif was volgens zijn familie te groot. Hij werd onder meer in zijn nek gestoken. De man kreeg geen lucht meer en kreeg een hartstilstand. Hij werd nog naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar hersendood verklaard. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Het is 19 tot 21 graden. Vanavond en vannacht zijn er opklaringen. Landinwaarts kan het mistig worden. Het koelt dan af naar 12 graden. Morgen een afwisseling van de zon, wolken en een bui bij een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is even de hart van de ANWB. 4 kilometer file op de A7 Heerenveen-Hoorn. De afsluitdijk tussen Breesanddijk en Den Oever is de vertraging 5 minuten. Door een aanrijding rijden geen treinen tussen Amsterdam, Sloterdijk en Haarlem. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: De Zonnebloem organiseert allerlei activiteiten voor mensen met een lichamelijke beperking. Van wijnproeverij of klimbos tot museumbezoek of workshops. Er kan zoveel meer dan je denkt.
1: Iedere zaterdagavond van 10 tot 11 live in concert.

0: het niet. Live in concert.
1: Het kan harder.
0: Zaterdagavond van 10 tot 11. Live in concert.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Buurtbewoners maken bezwaar tegen de geplande woningbouw op de plek van het Lusac in Alkmaar. Het gebouw aan de Kennemersingel zou worden ontwikkeld tot 26 woningen. Maar buurtbewoners vrezen voor extra verkeer en problemen met parkeren. De buurt hoopt dat er een ander plan kan komen met minder woningen in het gebouw en meer groen. De ontwikkelaar stelt dat zijn plan niet voor extra parkeerdruk zal zorgen. Advocaten willen extra onderzoek naar de vermeende moordpoging op een gevangenismedewerkster in Heerhugowaard. Een 44-jarige gevangene zou haar in februari met bordscherven en een deeghaak hebben gestoken en daarna in zijn cel hebben gegijzeld. Zijn verdediging wil enkele getuigen laten horen. De rechtercommissaris moet daar nog over beslissen. De zaak wordt later inhoudelijk behandeld. Een man is maandagmiddag gewond geraakt bij het val met een fatbike op de Vondelstraat in Alkmaar. Hij verloor volgens eigen zeggen de controle en kwam tegen een stoepbrand terecht. Ambulancepersoneel stabiliseerde hem in een vacuümmatras en bracht hem naar het ziekenhuis. De politie constateerde dat de fatbike was opgevoerd en voorzien van een gashendel. Alkmaar ziet geen belemmeringen voor het slagen van de Bestevaartbrug. Dat laat het college weten na raadsvragen van oppositiepartij OPA. Die partij vreesde dat verder afstel van de bouw van de brug zou leiden tot afstel. Het college ontkent dat het dossier complex is, maar benadrukt dat het coalitieakkoord uitgaat van realisatie van de brug als fietsstraat, waar de auto te gast is. En dat blijft ook zo, verzekert het college. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Zwembad De Beek introduceert in september 2 nieuwe aquasportlessen voor verschillende doelgroepen. Vanaf maandag 7 september kunnen kinderen van 8 tot en met 13 jaar deelnemen aan Aquafun for Kids. Op dinsdag 22 september start Hydropower, een intensieve aquasportles waarin kracht, conditie en zwemmen worden gecombineerd.

0: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtig tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel!
1: BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het kabinet draait de voorgenomen bezuinigingen op de sociale zekerheid voor het grootste gedeelte terug. Het eigen risico in de zorg gaat een jaar later omhoog. En er wordt 1,5 miljard euro uitgetrokken om de koopkracht te herstellen. Dat bevestigen ingewijden aan de NOS na berichtgeving van RTL Nieuws over de Prinsjesdagstukken. Na dagenlange onderhandelingen werd gisteren op de valreep een akkoord bereikt. Premier Jette zei dat in de begroting genoeg handreikingen aan de oppositie zijn gedaan. Met het grotendeels schrappen van bezuinigingen op uitkeringen probeert het minderheidskabinet vooral pro tegemoet te komen. Met dat doel wordt nu ook de belasting voor de hogere inkomens verhoogd. Het slachtoffer van het geweldsincident vannacht bij een boerderij in Overasselt was een beveiliger die het huis bewaakte. Dat melden de Gelderlander en Omroep Gelderland. Het pand was al eens eerder beschoten en de omgekomen bewaker zou zijn ingehuurd door de bewoners. Bij het schietincident vannacht raakten ook twee politieagenten gewond. Sindsdien houdt de politie een klopjacht op verdachten. Zo werd aan het einde van de ochtend een aantal mensen opgepakt op snelwegen in Limburg. De aanleiding voor het geweldsincident in Overasselt wordt onderzocht. Volgens verschillende media gaat het om een conflict in het drugsmilieu. De Britse oud-premier Starmer stopt nu ook als parlementslid. Hij zegt dat het tijd is om het stokje door te geven aan een opvolger. In juli volgde Andy Burnham Starmer op als premier van het Verenigd Koninkrijk en als Labour-leider. Hij vertrok na teleurstellende lokale verkiezingen voor Labour, maar de populariteit van Starmer was al langer aan de dalen. Het dodental van de Russische aanvallen op de Oekraïense hoofdstad Kiev van vannacht is opgelopen tot 11. Het is de 6e dag op rij dat Rusland aanvallen uitvoert op en rond de hoofdstad. Ook Oekraïne heeft weer doelen aangevallen in Rusland. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Het is 19 tot 21 graden. Vanavond en vannacht zijn er opklaringen. Landinwaarts kan het mistig worden. Het koelt dan af naar 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Het is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Boksclub Vermooy trapt het nieuwe seizoen af op dinsdag 1 september. Wie altijd al eens heeft willen boksen is van harte welkom om een gratis proefles te volgen in Dorpshuis de Hanswijk in Egmond aan de Hoef.

0: But it's true, I'm still in love with you.
1: Ondraaglijke hoofdpijn, overgeven en prikkels als licht en geluid niet kunnen verdragen.
2: Ruim 2 miljoen mensen in Nederland hebben hier last van.
3: Dan is het alsof iemand met een ijspik, met een ijspriem achter mijn rechteroog af en toe in dat oog zit te boren.
1: Sinds 2018 is er een baanbrekend medicijn dat deze pijn bij een grote groep kan verlichten of zelfs kan wegnemen.
2: Toen kwamen er CGRP-remmers op de markt.
3: En ik ben 6 maanden aan het werk nu en ik heb niet 1 dag hoeven missen.
4: Op dit moment zijn de medicijnen nog niet voor iedereen voorgeschreven. Dat komt omdat ze te duur zijn.
5: Ga naar allesoverhoofdpijn.nl. Teken de petitie en breng baanbrekende medicijnen binnen bereik van meer migrainepatiënten. Allesoverhoofdpijn.nl. Teken de petitie.
6: Elke zaterdagavond van 6 tot 8, Classic Dance Party. Bereid je voor op de ultieme stapavond met de beste dance classics en remixen van 75 tot de zero's. Mis het niet. Onder leiding van Ton Alberda.
7: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Buurtinitiatieven en verenigingen in Alkmaar krijgen met oudjaar geen toestemming om zelf vuurwerk af te steken. Vanaf deze jaarwisseling geldt in heel Nederland een vuurwerkverbod, maar gemeenten mogen voor sommige lokale initiatieven een uitzondering maken. Burgemeester Anja Schouten wil dat in Alkmaar niet. Volgens haar is er onvoldoende toezicht en past zo'n uitzondering niet bij de keuze van Alkmaarders voor een vuurwerkverbod. Aan de Umbriellaan in Heerhugowaard is een fatbike verbrand. Dat gebeurde maandagavond rond 10 uur. Volgens de politie is de fatbike spontaan in brand gevlogen. Van de fatbike bleef ook weinig meer over. Na het blussen heeft de brandweer de situatie nog gecontroleerd, omdat bij accu's van elektrische fietsen het risico bestaat dat ze na te zijn geblust opnieuw ontbranden. De politie heeft zondag een 20-jarige man uit Heerhugowaard aangehouden voor het bezit van lachgas. Getuigen belden de politie nadat de man in Heerhugowaard voorwerpen in en uit een busje aan het laden was. Agenten controleerden daarna de bestuurder en de bus. De politie vond meerdere flessen lachgas in het voertuig. De politie heeft de man aangehouden en nam de bus en het lachgas in beslag voor verder onderzoek. Advocaten willen extra onderzoek naar de vermeende moordpoging op een gevangenismedewerkster in Heerhugowaard. Een 44-jarige gevangene zou haar in februari met bordscherven en een deeghaak hebben gestoken en daarna in zijn cel hebben gegijzeld. Zijn verdediging wil enkele getuigen laten horen. De rechtercommissaris moet daar nog over beslissen. De zaak wordt later inhoudelijk behandeld. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Staatsbosbeheer organiseert op 11 en 12 september een muiertrek door de Schorrelse Duinen. Deelnemers brengen de nacht door in het buitencentrum. Daarna gaan ze de hele dag de natuur in.
2: I go traveling the world to look for a very special trumpet star.

0: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel!
1: PBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. Pro-leider Klaver zegt dat hij totaal niet onder de indruk is van de plannen in de deels uitgelekte Prinsjesdagstukken. Gisteren werd er na dagenlang onderhandelen een akkoord bereikt. Zo draait het kabinet de voorgenomen bezuinigingen op de sociale zekerheid voor een groot deel terug. Hiermee probeert het minderheidskabinet vooral pro tegemoet te komen. Maar volgens Klaver heeft de gewone Nederlander niets aan dit compromis. Ook de vakbonden zijn niet tevreden en zeggen dat de staking volgende week woensdag in het OV gewoon doorgaat. De schietpartij in Overasselt heeft mogelijk te maken met een hoogopgelopen ruzie over een partij cocaïne. Het Parool schrijft dat er een verband is met de criminele organisatie van Jos L., oftewel Bolle Jos. Een grote groep mannen beschoot vannacht een loods. Daarbij viel een dode, naar verluidt een beveiliger van de loods. Een van de bewoners van het terrein is eerder dit jaar veroordeeld tot 4 jaar cel vanwege zijn betrokkenheid bij een drugslab. De politie heeft op verschillende plekken in Nederland mensen opgepakt voor de schietpartij in Overasselt. Het Openbaar Ministerie heeft opnieuw levenslang geëist tegen Richard K. uit Wijteveen. Hij schoot begin 2024 een man en een vrouw dood met wie hij een langlopend conflict had over een huis. Richard K. werd in eerste aanleg ook veroordeeld tot levenslang, maar is tegen dat vonnis in beroep gegaan. Het OM zei in de rechtszaal dat hij volledig toerekeningsvatbaar was toen hij zijn 2 slachtoffers doodschoot. Volgens het OM kan alleen een levenslange celstraf recht doen aan de gruwelijkheden die Richard K. heeft begaan. Het weer, flink wat zon en overal droog bij een graad of 20. Vanavond en vannacht is het helder en koelt het af naar 10 tot 15 graden. Landinwaarts kan wat mist ontstaan. Dit was het NOS-journaal.
4: Het is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A4 Amsterdam-Den Haag heb je 10 minuten vertraging bij Roelof Arendsveen. Er staat een vrachtwagen met pech. De A8 van Amsterdam naar Zaanstad, tussen Zaanstad-Zuid en Zaanstad-Koog, 10 minuten extra reistijd. En dat geldt ook voor de N230 van Utrecht naar Maarsen, tussen Utrecht-Overvecht en Maarsenbroek. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
5: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.
6: Dit is de Good Afternoon Show met Bart Verhulst op Radio 80.

Debbie Harry, we kennen haar als Blondie uit de jaren 70, scoorde in de jaren 80 een paar solo hits. Dit was er eentje van Friends Kissing in the USA bij Radio 80 voor de Kust en Duinstreek. We zijn tot 6 uur bij je met de Good Afternoon Show op deze zonnige dinsdagmiddag. Nu met Somber, Nobody Isn't Ready.

0: de tand destijds knaagt ook. En Haarsen besloot verder te gaan in de popmuziek. Scoorde twee grote hits. Sophie B. Hawkins, You're the Right Beside You. We gaan nu luisteren naar Mary Mary. Hier is Shaggles.
1: Show is hot out here.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Ook dit jaar weten duizenden wandelaars de weg naar de Fjordtour Egmond weer vroeg te vinden. Voor de 12e editie op vrijdag 27 en zaterdag 28 november staat de teller inmiddels op 10.000 inschrijvingen. De Family Walk van 6 kilometer op zaterdag is zelfs al volledig uitverkocht.

Met Eloise Black. En dat was SOS hier in de Good Afternoon Show bij Radio 80 voor de Kust en Duinstreek. We gaan nu naar de twee gebroertjes uit België luisteren. Ze luisteren naar de naam Clouseau. Hier is Louise in de Good Afternoon Show bij Radio 80.

De Pussycat Dolls op deze 1 september. Ja, de R zit weer in de maand in de Good Afternoon Show bij Radio 80. Nu met Damio David, Tifa en Nile Rodgers. Here is Talk to Me.

0: Van een telefoonhoesje uit China, een portemonnee uit de USA, tot een vest uit het Verenigd Koninkrijk. Voor alle online aankopen die u buiten de EU doet, gelden mogelijk extra kosten. Zoals invoerrechten, btw. Zo betaalt u vanaf 1 juli ook btw bij aankopen onder de 22 euro. Laat u niet verrassen door onverwachte kosten. En check douane.nl/internetaankopen.
1: Radio 80 Hit Dossier. Hits van.

0: Hitdossier.
1: Hitdossier.
0: Elke werkdag van 2 tot 4.
2: Non-stop.
0: Radio 80 Hitdossier.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A4 Amsterdam-Den Haag heb je een kwartier vertraging tussen Schiphol en Roelofarensveen. En dat geldt ook voor de A9 Alkmaar tussen Knooppunt Velzen en Akersloot. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Buurtinitiatieven en verenigingen in Alkmaar krijgen met oudjaar geen toestemming om zelf vuurwerk af te steken. Vanaf deze jaarwisseling geldt in heel Nederland een vuurwerkverbod, maar gemeenten mogen voor sommige lokale initiatieven een uitzondering maken. Burgemeester Anja Schouten wil dat in Alkmaar niet. Volgens haar is er onvoldoende toezicht en past zo'n uitzondering niet bij de keuze van Alkmaarders voor een vuurwerkverbod. De gevreesde confrontatie tussen rivaliserende drillrapgroep op de Alkmaarse kermis is dit weekend uitgebleven. Vanwege concrete signalen van mogelijk geweld zette de politie vrijdag en zaterdag extra agenten in en werden tientallen jongeren gefouilleerd. Daarbij werden 2 messen en een vuurwapen gevonden en werd iemand aangehouden. Burgemeester Anja Schouten is blij dat het rustig bleef, maar vindt het jammer dat de maatregelen nodig waren. Het is voorlopig niet mogelijk om de nachttrein tussen Amsterdam en Alkmaar ook te laten stoppen in Castricum. Dat laat het college van Castricum weten in antwoord op raadsvragen van Lokaal Vitaal. Castricum wilde graag meedoen met de pilot, maar was volgens de NS te laat met de aanvraag daarvoor. De nachttrein stopt wel in Uitgeest, maar rijdt dus aan Castricum voorbij. In 2028 is er mogelijk een nieuwe kans. De man is maandagmiddag gewond geraakt bij het val met een fatbike op de Vondelstraat in Alkmaar. Hij verloor volgens eigen zeggen de controle en kwam tegen een stoeprand terecht. Ambulancepersoneel stabiliseerde hem in een vacuümmatras en bracht hem naar het ziekenhuis. De politie constateerde dat de fatbike was opgevoerd en voorzien van een gashendel. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

Genghis Khan met zo'n heerlijke gouden oude plaat. Kaboutertjes, je hoort hem nooit meer op de radio. Ik denk, ik pak hem er gewoon bij, wat kan mij het allemaal schelen. En het is nog steeds zomer, hè? Dus dat vieren we met zomerse muziek. Hier is Sas en Je Veux.

0: veel.
1: Roxy Dekker en de Sugar Daddy in de Good Afternoon Show op deze dinsdagmiddag bij Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Nu met de Bengals. Er is nog een eentje weg. The Hazy Shade of Winter.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: De tientallen vogelhuisjes langs de Bergenweg zorgen voor een vrolijk gezicht. Maar mogen van de gemeente niet blijven hangen. Piet Kamp hing de kastjes op om vogels een plek te geven en ze ook de eikenprocessierups te helpen te bestrijden.

Shakira deed het samen met Burna Boy en je hoorde Die Dyer in de Good Afternoon Show. We gaan ons langzamerhand opmaken voor het nieuws van 5 uur. We zijn zo weer terug met deel 2. Laat je radio lekker aanstaan, want hier komen die mooie platen voorbij. Zoals deze van Jennifer Lopez. Hier is If You Had My Love.

0: verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
1: Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's...

0: alkmaar@velvetmusic.nl. Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. De politie waarschuwt nog steeds voor een mogelijk gevaar in de omgeving van Overasselt, waar afgelopen nacht een schietpartij was. Inwoners wordt gevraagd om zoveel mogelijk binnen te blijven. De schietpartij van vannacht was bij een loods bij een boerderij. Viel 1 dode en 2 politieagenten raakten gewond. Volgens diverse media had het geweld mogelijk te maken met een hoogopgelopen ruzie over een partij cocaïne. Een van de bewoners van het terrein werd dit jaar veroordeeld tot 4 jaar cel in een drugszaak. Vandaag werden op verschillende plekken mensen opgepakt voor de schietpartij in Overasselt. Rond deze tijd houden de politie en de gemeente een persconferentie over de zaak. Kickbokser Badr Hari is opnieuw aangehouden, bevestigt zijn advocaat. De politie wil alleen zeggen dat in Amsterdam een man van 41 is opgepakt op verdenking van bedreiging en belediging. Details over de aanhouding wil zijn advocaat niet geven. Pro-leider Klaver zegt dat hij totaal niet onder de indruk is van de plannen in de deels uitgelekte Prinsjesdagstukken. Vandaag werd bekend dat het kabinet de voorgenomen bezuinigingen op de sociale zekerheid voor een groot deel terugdraait. Ook gaat het eigen risico in de zorg voorlopig niet omhoog. En om de koopkracht te herstellen wordt er 1,5 miljard euro uitgetrokken. Tegelijk gaat de belasting voor hoge inkomens omhoog. Tegen Richard K. uit Wijteveen is in hoger beroep opnieuw levenslang geëist. Hij schoot begin 2024 een echtpaar dood, met wie hij al lang ruzie had over een huis. De rechtbank had hem veroordeeld tot levenslang, daarom was hij in beroep gegaan. Zijn advocaat zei dat hij verminderd toerekeningsvatbaar was, maar daar gaat het OM niet in mee. Het weer, flink wat zon, overal droog, een graad of 20 is het. Vanavond en vannacht is het helder, koelt het af naar 10 tot 15 graden. Landinwaarts kan wat mist ontstaan. Morgen begint zonnig, 's middags neemt de bewolking toe en is er kans op een bui bij maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A5 naar Amsterdam heb je voor de aansluiting met de A10 bij Westpoort 10 minuten vertraging. En op de A9 naar Alkmaar tussen Knoppen Twels en Akersloot doe je er een kwartier langer over. De spitsstrook is daar dicht vanwege een slechte wegdek. Dan viel op de N307 bij Enkhuizen in de richting van Horen. Tussen Enkhuizen en Boven Kaspel heb je een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80. Good afternoon met Bart.
3: Max, era Max. Più tranquillo che mai. La sua lucidità. Smettila, Max. La tua facilità non semplifica, Max. Max, non si spiega. Fammi scendere, Max. Vedo un segreto avvicinarsi qui.

volle konten. In deel 2 van de Good Afternoon Show op deze dinsdagmiddag. En Max, hier bij Radio Tachten voor de Kust en Duinstreek. We zijn tot 6 uur bij je om jouw dag prettig af te sluiten. En waarschijnlijk ook jouw werkdag. Misschien ben je net thuisgekomen. Schenk jezelf even een kopje koffie in. Ga even achteroverleunen. En geniet van Teddy Swims. Hier is Mr. Know-It-All.

0: Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Kun jij zingen, dansen of acteren? Of lijkt het je vooral leuk om dat te leren? Musical theatergroep De Hanswijks zoekt nieuwe spelers van 12 tot en met 19 jaar. Ervaring is niet nodig, enthousiasme wel. Meedoen? Jongeren van 12 tot 19 jaar kunnen zich aanmelden voor de introductieperiode en audities via www.hanswijkers.nl onder het kopje aanmelden.

Axel Ingrosso en Morning You Know hier in de Good Afternoon Show bij Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Nu met Simply Red en Stars.

0: vrijwilligers van de Zonnebloem laten ze niet zitten. Word ook vrijwilliger op zonnebloem.nl.
1: Blijf fit, gezond en mooi. Luister naar de Donderdag Date.
2: Het is Dennis Mooi van de ANWB. Op de A5 naar Amsterdam heb je voor de aansluiting bij Westpoort een kwartier vertraging. En de A9 naar Alkmaar tussen Vels en Akersloot doe je er 20 minuten langer over. Op de N9 vanuit Den Helder naar Alkmaar bij Egmond 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. De kleine dinosaurus bij winkelcentrum De Mare blijft voorlopig staan. Volgens meerdere Alkmaarse partijen voldoet de glijbaan niet aan de eerdere afspraak om de oude dino op te knappen of voor meer gelijkwaardige opvolger te zorgen. Opa, Spa en Bas willen daarom meteen een grotere dino, maar hun motie werd verworpen. Wethouder Robert de Beest krijgt nu een maand om te onderzoeken wat er wel mogelijk is. Aan de Umbriellaan in Heerhugowaard is een fatbike verbrand. Dat gebeurde maandagavond rond 10 uur. Volgens de politie is de fatbike spontaan in brand gevlogen. Van de fatbike bleef ook weinig meer over. Na het blussen heeft de brandweer de situatie nog gecontroleerd, omdat bij accu's van elektrische fietsen het risico bestaat dat ze na te zijn geblust opnieuw ontbranden. Buurtbewoners maken bezwaar tegen de geplande woningbouw op de plek van het Luzak in Alkmaar. Het gebouw aan de Kennemersingel zou worden ontwikkeld tot 26 woningen. Maar buurtbewoners vrezen voor extra verkeer en problemen met parkeren. De buurt hoopt dat er een ander plan kan komen met minder woningen in het gebouw en meer groen. De ontwikkelaar stelt dat zijn plan niet voor extra parkeerdruk zal zorgen. De gemeente Heilo wil alsnog mogelijk maken dat transportbedrijf Van der Steen verhuist van de Hoge Weg naar de Vennewatersweg. De Raad van State vond dat Heilo die verhuizing onvoldoende had onderbouwd. De gemeente gaat dat nu herstellen, maar moet daarvoor eerst nieuwe afspraken maken met Alkmaar en Castricum over de vestiging van bedrijven in de regio. De verhuizing is nodig om aan de Hoge Weg ruimte te maken voor de bouw van 34 woningen. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Air Supply en American Hearts hier bij Radio 80. We gaan luisteren naar Michel Telo. Hier is LC ETP Go.
1: Simba! Nossa!

0: levitating.
1: Dua Lipa deed het samen met Da Babi. En je hoorde Levitating hier bij Radio 80. We dalen af naar de jaren 80. Naar het album Tango in the Night in 1987. Daar komt deze track vandaan van Fleetwood Mac. Hier zijn ze met Little Lies. MUZIEK

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Art Gallery Tabenk aan de Plein in Bergen organiseert een ochtendmodel tekenen en driedimensionaal kleischetsen. Het evenement is bedoeld voor zowel beginners als ervaren tekenaars. Deelnemers mogen eigen materialen meenemen. Wie dat niet heeft, kan ter plekke materiaal huren of kopen. Van klei tot houtskool en papier.

De deuren zijn open vanaf 9 uur 's morgens. De sessie loopt van 9:30 tot 12 uur. Aanmelden kan via judith@gmail.com.

Martin Garrix samen met Ed Sheeran. En repeat it. Bedankt weer voor het luisteren. Dit was de Good Afternoon Show, de editie van 1 september 2026. Maar zometeen, eet smakelijk en geniet van je avond. Maak er wat moois van. Wij sluiten af met Tina Turner. It is Whatever You Want.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622, 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agenda.nl.

0: Radio 80 voor de kust- en duinstreek met het nieuws.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Na de schietpartij vannacht in Overasselt zijn 34 mensen opgepakt. De verdachten komen onder meer uit Frankrijk, Algerije en Nederland. Bij de schietpartij kwam een man van 51 uit Wijchen om het leven. Hij zou bewaker zijn geweest bij het huis waar de groep op af was gekomen. Mogelijk is er sprake van een drugsconflict. Twee agenten die op de melding waren afgekomen raakten gewond. Pro-leider Klaver zegt dat hij totaal niet onder de indruk is van de plannen in de deels uitgelekte Prinsjesdagstukken. Vandaag werd bekend dat het kabinet de voorgenomen bezuinigingen op de sociale zekerheid voor een groot deel terugdraait. Ook gaat het eigen risico in de zorg voorlopig niet omhoog. En om de koopkracht te herstellen wordt er 1,5 miljard euro uitgetrokken. Tegelijk gaat de belasting voor hoge inkomens omhoog. De coalitie schuift een beslissing over box 3 voor zich uit. VVD, D66 en CDA zijn het niet eens over hoe het verder moet. Er ligt nu een wetsvoorstel bij de Eerste Kamer, maar omdat veel partijen daarmee oneens zijn, wordt er niet over gestemd. In 2028 zou een nieuw systeem ingevoerd moeten worden, maar dat gaat waarschijnlijk nu niet door. In de Duitse deelstaat Brandenburg is een hoogspanningsstation beschadigd geraakt na een explosie. De politie vond nog meer explosieven die niet zijn afgegaan. Waarschijnlijk zijn elektriciteitskabels geraakt. De Duitse minister van Infrastructuur spreekt van een aanslag op kritieke infrastructuur. Kickbokser Badr Hari is opnieuw aangehouden, bevestigt zijn advocaat. De politie wil alleen zeggen dat in Amsterdam een man van 41 is opgepakt op verdenking van bedreiging en belediging. Details over de aanhouding wil zijn advocaat niet geven. Het weer, het is zonnig en droog. Vanavond en vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Morgen begint zonnig, 's middags neemt de bewolking toe en is er kans op een bui. Wordt het maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland heb je 10 minuten vertraging op de A9 naar Alkmaar bij Akersloot. En op de A22 vanuit Velsen naar Beverwijk. Tussen Velsen en Beverwijk Oost doe je er een kwartier langer over. En 235 van Amsterdam naar Purmerend tussen het Schouw en Nieuwpendam. 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de kust en duinstreek. Dit is Radio 80.

0: en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088-1300-300.
1: Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's en DVD's.

0: info@velvetmusic.nl. Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan het Tromstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel!
1: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greo Airconditioning. Greo Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greo.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greo Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
2: Herken je dat? Je hebt de volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Door Albegens met het NOS-journaal. De politie sluit niet uit dat er nog meer mensen worden opgepakt na de schietpartij van vannacht in Overasselt. In totaal zitten nu 34 mensen vast. De verdachten beschoten vannacht een huis en hadden zware wapens bij zich. Inwoners zijn flink geschrokken.
2: De wekker ging en toen hoorde ik geschreeuw.
3: Mensen gemaskerd en wel daar gelopen te hebben met zware wapens. En denk ik maar, hoe is dat mogelijk dat dat niet eerder ontdekt is?
2: Ja, vreselijk. Beangstigend. Ja, heel erg.
1: Er viel een dode en twee agenten raakten gewond. Mogelijk had het geweld te maken met een drugsconflict met de bewoner. Bij een vrouw van 39 uit Amstelveen is het West-Nijl-virus vastgesteld. Volgens de GGD heeft de vrouw het virus in Nederland opgelopen en kreeg ze daarna hersenvliesontsteking. Dat komt bij ongeveer 1 op de 100 mensen met het virus voor. Het is de vierde keer dit jaar dat het West-Nijl-virus is vastgesteld bij een Nederlander. Vorige maand overleden een man uit Utrecht en een vrouw uit Drenthe aan de gevolgen ervan. Duitsland zegt dat Rusland achter de mislukte droneaanval zat bij het vliegveld van Leipzig. Daar werd vorige maand een drone met explosieven gevonden. Correspondent Gimbal Duk over hoe de verdenking op Rusland kwam.
4: Het heeft onder meer te maken met de werkwijze die gebruikt is en de gebruikte middelen. Die passen echt in een patroon van eerdere hybride acties door Rusland. En ook bevindingen van de inlichtingendiensten wijzen erop dat de daders waar het mogelijk om gaat voor de Russische diensten werkt.
1: En ook informatie van buitenlandse veiligheidsdiensten speelt een rol. Rusland ontkent alles. De coalitie schuift een beslissing over box 3 voor zich uit. VVD, D66 en CDA zijn het niet eens over hoe het verder moet. Er ligt nu een wetsvoorstel bij de Eerste Kamer. Maar omdat veel partijen daarmee oneens zijn, wordt er niet over gestemd. Het weer, vanavond opklaringen, maar vannacht neemt vanuit het westen de bewolking toe. Later kan in het westen een bui vallen. Morgen zon afgewisseld door bewolking. Morgenmiddag vooral in het binnenland mogelijk een bui. Dan wordt het 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. De benzineprijs bereikt morgen een nieuw record. United Consumers heeft de prijzen van veel grote aanbieders al doorgekregen en zegt dat een liter benzine daar morgen €2,67 kost. Dat is 2 cent meer dan het oude record van begin mei. De benzineprijs stijgt vooral door de oorlog tussen de VS en Iran. Het Openbaar Ministerie heeft opnieuw levenslang geëist tegen Richard K. uit Wijteveen. Hij schoot begin 2024 een man en een vrouw dood met wie hij ruzie had over een huis. K. ging in beroep tegen zijn eerdere veroordeling tot levenslang. Maar het OM komt dus met dezelfde eis als toen, zegt deze verslaggever van RTV Drenthe.
2: Zij stellen, hij is volledig toerekeningsvatbaar. Het is op gruwelijke wijze gebeurd. Kill, zeggen ze, en dan is er maar één straf gerechtvaardigd. En dat is een levenslange gevangenisstraf.
1: In de Duitse deelstaat Brandenburg is een hoogspanningsstation beschadigd geraakt na een explosie. De politie vond nog meer explosieven die niet zijn afgegaan, zegt deze verslaggever.
3: Meerdere zogenaamde onconventionele sprengstof- en brandvoorrichtingen dort gevonden worden zijn sollten. Die politie spricht ons gegenüber davon dat het keine geschossen zijn sollen.
1: Duitse minister van Infrastructuur spreekt van een aanslag op kritieke infrastructuur. Door wie de explosieven zijn geplaatst is niet duidelijk. Schrijver Jacques Vriens heeft een platina boek gekregen voor 8e groepers huilen niet. Het boek verscheen in 1999 en gaat over Akkie uit groep 8 die hoort dat ze leukemie heeft. Ze moet naar het ziekenhuis en de hele klas leeft met haar mee. Platina boek is een onderscheiding die niet vaak wordt uitgereikt. Betekent dat er 150.000 exemplaren van zijn verkocht. Het weer, vanavond klaart het op, maar vannacht neemt vanuit het westen de bewolking toe. Later kan in het westen bui vallen. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. 'S Middags vooral in het binnenland dan mogelijk een bui, bij maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.
5: Het is weer dinsdagavond. Tijd voor 2 uur lang de allerlekkerste muziek en het regionieuws. Bart Verhulst in de wereld die Verhulst heet.

De Bananarama besloot het even dunnetjes over te doen van Shocking Blue en Venus. Ja, het was natuurlijk niet zo groot als hit als Sloen, maar hij is leuk en daarom draai hem graag hier. Hier in de wereld die verrost heet op 1 september 2026. Tot aan 10 uur vanavond, alleen maar prettige muziek. Laat je radio aanstaan, hè? Bijvoorbeeld de volgende van Alex Warren. Hier is Passenger.

Vangelis mocht de titelsong schrijven voor Columbus, een film uit de jaren 90 en Yoda Conquest of Paradise, die bij Radio 80 een instrumentale, ik denk wat kan mij toch allemaal schelen. Het is dinsdagavond en dan moet echt alles kunnen. Ook de goede platen, zoals deze van Samantha Mumba. Hier is Gotta Tell You op Radio.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: De politie staat donderdag 3 september op de markt in Egmond aan Zee om met inwoners in gesprek te gaan over milieucriminaliteit. Het thema is minder zichtbaar dan andere vormen van criminaliteit, maar de impact is groot.

Sharon Dawson en Something Beautiful in de wereld die verhulst heet op jouw dinsdagavond. Nu met de Family Stand. We gaan dalen af naar de jaren 90. Hier is Ghetto Heaven.

0: En ineens ben je collega-loos, sportloos, festivalloos. Maar stel je eens voor hoe het is om nu dakloos, thuisloos of statusloos te zijn. Kansfonds helpt je anderen te helpen, juist nu. Kijk op kansfonds.nl. Kansfonds. Geven om een ander.
1: Meer muziek in het weekend. Zaterdag tussen 10 en 12 uur. Typisch 80.
2: Typisch 80 in volle vaart op de zaterdag.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Frank van der Klucht, goedenavond. Dit is het Steekstad Radio Nieuws. Inwoners van Dijkenwaard gebruiken steeds vaker kunstmatige intelligentie om bezwaar te maken tegen besluiten van de gemeente. Volgens de bezwaarcommissie droeg deze nieuwe technologie eraan bij dat het aantal bezwaarschriften vorig jaar met ruim een kwart steeg. Toch werd maar 16% van alle bezwaren gegrond verklaard, tegen 19% een jaar eerder. Veel bezwaren gingen over laadpalen, parkeerbeleid en een padelbaan. Buurtinitiatieven en verenigingen in Alkmaar krijgen met oudjaar geen toestemming om zelf vuurwerk af te steken. Vanaf deze jaarwisseling geldt in heel Nederland een vuurwerkverbod, maar gemeenten mogen voor sommige lokale initiatieven een uitzondering maken. Burgemeester Anja Schouten wil dat in Alkmaar niet. Volgens haar is er onvoldoende toezicht en past zo'n uitzondering niet bij de keuze van Alkmaarders voor een vuurwerkverbod. De kleine dinosaurus bij winkelcentrum De Mare blijft voorlopig staan. Volgens meerdere Alkmaarse partijen voldoet de glijbaan niet aan de eerdere afspraak om de oude dino op te knappen of voor meer gelijkwaardige opvolger te zorgen. Opa, Spa en Bas willen daarom meteen een grotere dino, maar hun motie werd verworpen. Wethouder Robert de Beest krijgt nu een maand om te onderzoeken wat er wel mogelijk is. De man is maandagmiddag gewond geraakt bij het vallen met een fatbike op de Vondelstraat in Alkmaar. Hij verloor volgens eigen zeggen de controle en kwam tegen een stoeprand terecht. Ambulancepersoneel stabiliseerde hem in een vacuümmatras en bracht hem naar het ziekenhuis. De politie constateerde dat de fatbike was opgevoerd en voorzien van een gashendel. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

Een lekkere gouden ouwe van Rolls Royce. Mag ook zeker niet ontbreken in deze wereld die verhulst heet op jouw dinsdagavond. Door de Best Love. We gaan nu luisteren naar de Crystal Fighters. Lekkere zomerse muziek. Hier is De Plage.

Olivia Rodrigo en Good For You. Bij Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Nu met Elton John. We dalen af in de tijd. Uit de tijd van de IJzeren Muur. Dat is afsloot tussen Oost- en West-Berlijn. Hier is het verhaal over Nikita.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Na ruim 10 jaar zonder wedstrijden keren Lotte van der Vliet uit Egmond aan Zee terug in de dressuurring. Dat begon met een overwinning tijdens een selectiewedstrijd in Eemskerk, eindigde met een ticket voor het Europees kampioenschap. Samen met haar 14-jarige hengst Fontes maakt ze zich nu op voor de EK in oktober, waar ze mag uitkomen voor Nederland.

On Tonight, hier in de wereld die verroest heet. Op jouw dinsdagavond bij Radio 80. Hey, we gaan ons even opmaken voor het nieuws van 9 uur. Maar niet getreurd, we zijn zo weer terug met deel 2. En er komen nog veel meer mooie platen voorbij. Zoals deze van Jennifer Lopez. Here is Waiting for Tonight. Tot zometeen.

0: Herken je dat? Je hebt de volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken,
1: Agent 24. Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's en DVD's.

0: Toprooster.music.nl. Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Dorold Megens met het NOS-journaal. Politieonderzoek in Overasselt is nog altijd bezig na de schietpartij van afgelopen nacht. Een groep gewapende mensen had het op een huis gemunt. Een beveiliger werd er doodgeschoten. Verslaggever Hendrik Willem Hofs is in de straat.
2: Daarachter bij het huis wordt nog steeds onderzoek gedaan. Er komen ook nieuwe rechercheurs hier naartoe. We hebben ook gehoord dat er ME is ingezet buiten het dorp om agenten die daar onderzoek nog doen op een ander plaatsdelict, om die te beschermen.
1: Vanmiddag maakte de politie bekend dat er 34 mensen zijn opgepakt. De afgelopen 2 maanden zijn er veel minder pakketjes uit China naar Nederland verzonden. Sinds 1 juli moet de klant €3 per product aan invoerrechten betalen. Daardoor is het aantal kleine pakketjes met spullen van Chinese webwinkels dat naar Nederland kwam bijna gehalveerd. Bedrijven kiezen wel vaker voor bulkinvoer. Het OM gaat een oud snackbarhouder uit Werkendam vervolgen. Hij had verborgen camera's opgehangen in de wc en douche van zijn zaak en filmde daar klanten en personeel. Medewerker kwam er bij toeval achter toen ze een mapje op een laptop opende waar allemaal naaktbeelden in stonden, ook van haarzelf. Schrijver Jacques Vriends is onderscheiden voor zijn boek Achtste Groepers Huilen Niet. Er zijn sinds 1999 150.000 exemplaren van verkocht. Het boek gaat over een meisje uit groep 8 dat leukemie heeft. Vriends baseerde het verhaal op een oud-leerling van hem die overleden is.
3: En wat ik altijd bijzonder vind is dat kinderen vaak zeggen, ja, ik heb erom gelachen, maar ik heb er ook om gehuild. En ja, dat vind ik ook wel een heel groot compliment. Ik denk dat ze heel trots zou zijn.
1: Het Platina-boek is een onderscheiding die niet vaak wordt uitgereikt. Dick Bruna kreeg hem eerder ook. Het weer vanavond klaart het op, maar vannacht neemt vanuit het westen de bewolking toe. Later kan in het westen bui vallen. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. 'S Middags vooral in het binnenland mogelijk een bui bij maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.
6: RTV 80.

let you know you wanna make it. De Australische band In Excess hoorde ze juist voorbij komen in deel 2 van De Wereld Die Voor Ons Deed met Need You Tonight hier bij Radio 80 voor de Kust en Duinstreek. We zijn tot 10 uur bij om je oren te verwennen met mooie muziek. Zoals deze van Bruno Mars. Dit is On My Soul.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Op zaterdag 5 september is er voor 60-plussers weer een kans om te swingen op muziek uit de jaren 60, 70 en 80 en verder. Eventueel kun je verzoeknummers indienen. De toegang bedraagt €6, contant te voldoen. Koffie en thee is aanwezig. Het dansen is tussen 8 uur 's avonds en 10 uur. Je kan komen en gaan wanneer je maar wilt. Aanmelden, verzoeknummers aanvragen en verdere info via wies.vantilburg@quicknet.nl.

De Chainsmokers samen met Halsey en Closer hier bij Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Nu met Rod Stewart op de radio. Hier is The Rhythm of My Heart.

0: Help anderen. Juist nu. Kijk op kansfonds.nl.
1: Wakey, wakey!
2: Luister jij ook naar Best Wakker? Wij zijn er klaar voor.
3: Old Town. Ja, en zo oud dat de CD even in het midden ging stoppen. Ik weet ook niet wat er gebeurt. Maar...
4: deze plaat wil ik helemaal niet draaien. Dat is wel irritant.
5: Oeh, oeh, oeh, oeh.
6: Kees, ben je daar?
7: Ja? Ja?
2: Kun jij het beter? Het presenteren van een radioprogramma? Neem dan eens contact met ons op.
8: Hallo.
2: Redactie@rtv80.nl.
4: Dat knippen we er allemaal uit achteraf.
2: Doe je dat niet? Dan hoor je ons gewoon zaterdagmorgen tussen 8 en 10 uur. Best Wakker op Radio 80.
3: En doen we het stil op de radio.
4: Apart. Bedankt voor het luisteren ook en een fijne zaterdag.
9: Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
10: Frank van der Klucht, goedenavond. Dit is het Steekstad Radio Nieuws. Een ijskomwagen heeft dinsdagmiddag voor verkeershinder gezorgd op de Nieuwe Schermenweg in Alkmaar. De wagen kreeg pech en kwam midden op de kruising tot stilstand. De politie zet een deel van de kruising af en leidde het verkeer langs het voertuig. Een poging om de ijskomwagen weg te slepen mislukte. Uiteindelijk bracht een berger de wagen naar een garage in Beverwijk. Initiatieven en verenigingen in Alkmaar krijgen met oudjaar geen toestemming om zelf vuurwerk af te steken. Vanaf deze jaarwisseling geldt in heel Nederland een vuurwerkverbod, maar gemeenten mogen voor sommige lokale initiatieven een uitzondering maken. Burgemeester Anja Schouten wil dat in Alkmaar niet. Volgens haar is er onvoldoende toezicht en past zo'n uitzondering niet bij de keuze van Alkmaarders voor een vuurwerkverbod. Aan de Umbriellaan in Heerhugowaard is een fatbike verbrand. Dat gebeurde maandagavond rond 10 uur. Volgens de politie is de fatbike spontaan in brand gevlogen. Van de fatbike bleef ook weinig meer over. Na het blussen heeft de brandweer de situatie nog gecontroleerd, omdat bij accu's van elektrische fietsen het risico bestaat dat ze na te zijn geblust opnieuw ontbranden. Buurtbewoners maken bezwaar tegen de geplande woningbouw op de plek van het Lusak in Alkmaar. Het gebouw aan de Kennemersingel zou worden ontwikkeld tot 26 woningen. Maar buurtbewoners vrezen voor extra verkeer en problemen met parkeren. De buurt hoopt dat er een ander plan kan komen met minder woningen in het gebouw en meer groen. De ontwikkelaar stelt dat zijn plan niet voor extra parkeerdruk zal zorgen. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

mijn steegje wil tegenkomen. Ik was vroeger altijd een beetje bang van deze dame. Grace Jones, I've seen that face before. De muziek was wel leuk hoor, trouwens. Gaan we nu luisteren naar Jennifer Lopez. Die deed het samen met Pitbull. Hier is On The Floor, de Lambada song. Hier in de wereld die voor ons heet.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Het is me nogal een historie. 102 jaar al bestaat de Bolenkrocht Tennispark aan de Kruisweg. Een van de fraai en kenmerkende bergense laantjes. En het park met vier banen is omzoomd door bomen en huizen met mooie rode dakpannen en met bomen. Het park en de buurt zijn met elkaar vergroeid met wederzijds respect.

Roxy Dekker en Superstar. Bedankt hier voor het luisteren. Dit was de Wereld die voor u steekt. De editie van dinsdag 1 september 2026. Voor zometeen slaap lekker. Morgen gezond weer op. En bedenk dan, we zitten weer op de helft van de week. Zo snel kan het gaan. Hier is Shanks en Bigfoot en

0: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken,
1: Agent 24. Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtig tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij er veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan het Tromstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel.
2: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
3: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
4: Dorald Megens met het NOS-journaal. Een kleine week na de verwoestende vloedgolf in Nepal komt in afgelegen bergdorpen de noodhulp langzaam op gang. Via droppings met helikopters krijgen bewoners voedsel en andere hulpgoederen. Sommige dorpen zijn bijna helemaal verwoest en waren dagenlang afgesloten van de buitenwereld. Het dodental van de overstromingen in Nepal en Tibet liep vandaag op tot boven de 1000. Een van de twee agenten die vannacht in Overasselt werd neergeschoten raakte daarbij levensbedreigend gewond. Dat heeft korpschef Jannie Knol gezegd in het programma Eva. De agent overleefde het door hulp van collega's.
5: We moeten uiteindelijk bij een eigen collega een tourniquet aanleggen, want die is echt levensbedreigend gewond. Als de collega dat niet had gedaan, dan was ik een collega verloren. Een van de twee is ook twee keer geopereerd. Is buiten levensgevaar. Maar het is nog afwachten wat deze verwondingen voor de collega gaan betekenen.
4: Bij de schietpartij in Overasselt kwam een man van 51 uit Wiegen om het leven. Duitsland zegt dat Rusland achter de mislukte droneaanval zat bij het vliegveld van Leipzig. Daar werd een maand geleden een drone gevonden met zware explosieven. De Duitse regering kondigt strafmaatregelen aan tegen Rusland, zegt correspondent Gimbal Duk.
6: Zo moet onder meer het consulaat in Bonn dicht. Dat is de enige andere diplomatieke vertegenwoordiging in Duitsland van Rusland naast diegene in Berlijn. En ook een cultuurinstelling in Berlijn moet dicht. Dat is het Russische Huis. Dat is een gebouw en een organisatie waar al langere tijd verdenking van bestaat dat vanuit daar ook spionageacties plaatsvinden.
4: Rusland spreekt van een escalatie door Duitsland die niet onbeantwoord zal blijven. Voor de vierde keer in korte tijd is bij een Nederlander het West-Nijl-virus vastgesteld. Een vrouw van 39 uit Amstelveen raakte ermee besmet, kreeg ook een hersenvliesontsteking. Dat is een vrij zeldzame complicatie van het virus, wordt overgedragen door muggen. De meeste mensen krijgen geen klachten. Het weer vannacht neemt vanuit het westen de bewolking toe. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af bij maximaal 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
7: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Radio 80. Informatie uit de regio.
1: De hoeverveiling is dit jaar op 7 november. Tijdens deze gezellige en enerverende avond in de Hanswijk worden zo'n 200 kavels door de veilingmeesters Gerard, Samantha en Gerard op ludieke wijze aan de man gebracht.
0: Regio Nieuws. Sport. De agenda. Het weer. En meer.

0: De Zonnebloem organiseert ook vakanties. Iets voor jou? Kijk op zonnebloem.nl.
1: Iedere week de vrolijke chaos met de beste platen. Gekste platen.
2: They're coming to take me away, haha.
1: En fraaie items.
3: Huis, tuin en keukenfeitjes.
4: Privéblad.
1: De Huis, Tuin en Keukenshow met Mike Morris.
5: Iedere zaterdag tussen 12 en 2.
6: Op Radio 80.
7: De Huis, Tuin en Keukenshow.
8: Het is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: Ik ben Frank van der Klucht, goedenavond. Dit is het Steekstad Radio Nieuws. Een ijskomwagen heeft dinsdagmiddag voor verkeershinder gezorgd op de Nieuwe Schermenweg in Alkmaar. De wagen kreeg pech en kwam midden op de kruising tot stilstand. De politie zet een deel van de kruising af en leidde het verkeer langs het voertuig. Een poging om de ijskomwagen weg te slepen mislukte. Uiteindelijk bracht een berger de wagen naar een garage in Beverwijk. In de Driesenschool in Grootschermen is een nieuwe peuteropvang van start gegaan. 10 van de 12 ingeschreven kinderen zaten eerder bij het speelhuis in Westgrafdijk. Die opvang sloot in juli, maar het personeel gaat nu in Grootschermen aan de slag. Initiatiefnemer Jan Wind hoopt dat de nieuwe voorziening jonge gezinnen aan het dorp bindt en de dorpsschool nieuwe leerlingen oplevert. Hij wil kinderen vooral een veilige plek bieden waar ze zich gezien voelen. De gevreesde confrontatie tussen rivaliserende drillrapgroep op de Alkmaarse kermis is dit weekend uitgebleven. Vanwege concrete signalen van mogelijk geweld zette de politie vrijdag en zaterdag extra agent in en werden tientallen jongeren gefouilleerd. Daarbij werden twee messen en een vuurwapen gevonden en werd iemand aangehouden. Burgemeester Anja Schouten is blij dat het rustig bleef, maar vindt het jammer dat de maatregelen nodig waren. Het is voorlopig niet mogelijk om de nachttrein tussen Amsterdam en Alkmaar ook te laten stoppen in Castricum. Dat laat het college van Castricum weten in antwoord op raadsvragen van Lokaal Vitaal. Castricum wilde graag meedoen met de pilot, maar was volgens de NS te laat met de aanvraag daarvoor. De nachttrein stopt wel in Uitgeest, maar rijdt dus aan Castricum voorbij. In 2028 is er mogelijk een nieuwe kans. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Gaansagenda.
1: In Huis Egmond komt het verleden tot leven. Ontmoet schilders en modellen van weleer via slimme AI-technologie. Ze vertellen jezelf het verhaal achter de schilderij die hier ooit in de duinen zijn gemaakt. Bezoek Huis Egmond aan de Slotweg 4648 in Egmond aan de Hoef. Van woensdag tot en met zondag, iedere dag van 1 uur 's middags tot 4 uur.

Huis Egmond komt het verleden tot leven. Ontmoet schilders en modellen van weleer via slimme AI-technologie. Ze vertellen je zelf het verhaal achter de schilderijen die hier ooit in de duinen gemaakt zijn. Kom kijken, luisteren en ontdekken. Dit is geen gewone expositie. Dit is een beleving die je niet wilt missen. Tot en met 31 december, van woensdag tot en met zondag, van 1 tot 4 uur 's middags geopend.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Een van de twee agenten die vannacht in Overasselt werd neergeschoten raakte daarbij levensbedreigend gewond. Dat zei korpschef Jannie Knol in het programma Eva. De agent is 2 keer geopereerd en is inmiddels buiten levensgevaar. Bij de schietpartij kwam een man van 51 uit Wijchen om het leven. Hij zou het huis hebben bewaakt dat door een groep mannen met zware wapens werd beschoten. Mogelijk is de bewoner betrokken bij een drugsconflict. Tot nu toe zijn 34 mensen opgepakt, maar de politie sluit meer aanhoudingen niet uit. De VS heeft weer aanvallen uitgevoerd op Iraanse doelen. Volgens Amerika is het een reactie op aanslagpogingen op schepen in de straat van Hormuz en Amerikaanse troepen in de regio. Iraanse media melden explosies in het zuiden van Iran. Er zou ook een huis zijn geraakt waar een huwelijk was. Daar zijn 4 doden gevallen. Duitsland zegt dat Rusland achter de mislukte droneaanval zat bij het vliegveld van Leipzig. Daar werd een maand geleden een drone gevonden met zware explosieven. De Duitse regering kondigt strafmaatregelen aan. Rusland spreekt van een escalatie door Duitsland die niet onbeantwoord zal blijven. De benzineprijs bereikt morgen een nieuw record. United Consumers heeft de prijzen van veel grote aanbieders al doorgekregen en zegt dat een liter benzine daar morgen bijna €2,67 kost. Dat is 2 cent meer dan het oude record van begin mei. De benzineprijs stijgt vooral door de oorlog tussen de VS en Iran. Voor de 4e keer in korte tijd is bij een Nederlander het Westnijl-virus vastgesteld. Een vrouw van 39 uit Amstelveen raakte ermee besmet en kreeg ook een hersenvliesontsteking. Dat is een vrij zeldzame complicatie van het virus. Dat wordt overgedragen door muggen. De meeste mensen krijgen geen klachten. Het weer. Vannacht neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe. Later kan in het westen een bui vallen. Morgen een mix van wolken en zon. 'S Middags vooral in het binnenland is nog een bui mogelijk bij maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Sidi Dijkers met het NOS Journaal. Inwoners van Overasselt en Nederasselt mogen weer naar buiten. De politie deed de oproep om binnen te blijven en heeft die nu weer ingetrokken. De politie deed die oproep omdat ze niet wist of er mogelijk nog ergens wapens lagen of verdachten rondliepen van de schietpartij gisternacht in Overasselt. Zwaar bewapende agenten deden de afgelopen avond daarom onderzoek en de politie trekt daar nu de conclusie uit dat er geen aanwijzingen zijn dat de verdachten nog in de omgeving van de dorpen in Gelderland zijn. De VS en Iran hebben elkaar weer aangevallen. Amerika viel het zuiden van het land aan. Volgens de VS is het een reactie op pogingen van Iran om schepen aan te vallen in de straat van Hormuz en Amerikaanse troepen in de regio. Iran zegt dat het daarna Amerikaanse bases in de regio heeft aangevallen. Zo zou een basis in Bahrein met drones onder vuur zijn genomen, maar dat is nog niet officieel bevestigd. De afgelopen tijd zijn de aanvallen tussen de VS en Iran weer opgeleid. De benzineprijs bereikt vandaag een nieuw record. United Consumers heeft de prijzen van veel grote aanbieders al doorgekregen en zegt dat een liter benzine vandaag bijna €2,67 gaat kosten. Dat is 2 cent meer dan het oude record van begin mei. De benzineprijs stijgt vooral door de oorlog tussen de VS en Iran. Een Russische webwinkel biedt bedrijven die hun producten via de site verkopen de mogelijkheid om hun voorraad op te slaan in buurland Kazachstan. Reden zijn de aanvallen van Oekraïne op de distributiecentra van webwinkel Ozon in Rusland. De afgelopen dagen moesten daardoor onder meer centra in de Russische steden Belgorod, Rostov, aan de Don en Ufa hun deuren sluiten. Eerder deze zomer viel Oekraïne ook een andere Russische webwinkel aan, Wildberries. Beide bedrijven verkopen militaire goederen. Oekraïne noemt dat als reden om de Russische webwinkels onder vuur te nemen. Het weer, het is droog en een graad of 12. Later vannacht vanuit het westen meer bewolking en mogelijk ook een bui. Overdag wolken en zon, met ook nog kans op een enkele bui. Het wordt dan rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Cindy Dijkers met het NOS Journaal. Inwoners van Overasselt mogen weer naar buiten. De politie heeft de oproep om binnen te blijven, namelijk weer ingetrokken. De politie deed die oproep omdat ze niet wist of er mogelijk nog ergens wapens lagen of verdachten rondliepen van de schietpartij gisternacht in Overasselt. Zwaar bewapende agenten deden de afgelopen avond daarom onderzoek. En de politie trekt daar nu de conclusie uit dat er geen aanwijzingen zijn dat de verdachten in de omgeving van het dorp in Gelderland zijn. Bij het gemeentehuis van Tholen in Zeeland is het gisteravond onrustig geweest. Er werd vergaderd over een tijdelijke opvang van 150 asielzoekers. Buiten stonden demonstranten die tegen die plannen zijn. Volgens de gemeente werd het op een gegeven moment zo onveilig dat niemand meer het gemeentehuis van Tholen uit mocht. De politie riep vervolgens alle demonstranten op om te vertrekken. Aan het eind van de avond was iedereen ook weer weg en keerde de rust in Tholen weer terug. Er is voor zover bekend niemand opgepakt. De VS en Iran hebben elkaar weer aangevallen. Amerika viel het zuiden van het land aan gisteravond. Volgens de VS is het een reactie op pogingen van Iran om schepen aan te vallen in de straat van Hormuz. Iran zegt dat het daarna de Amerikaanse basis in de regio Bahrein heeft aangevallen, met onder meer drones, maar dat is nog niet officieel bevestigd. De afgelopen tijd zijn de aanvallen tussen de VS en Iran weer opgeleid. En in België is een man hersendood verklaard nadat hij was gestoken door geelpoothoornaars. Dat zijn insecten die eerder nog wel Aziatische hoornaars werden genoemd. De man van 60 jaar oud werd afgelopen week aangevallen door nesthoornaars. Hij werd verschillende keren gestoken en zijn gezicht was volgens de familie volledig opgezwollen. Volgens de familie van de Belg was de man niet allergisch tegen wespensteken. Het weer, droog en een graad of 12. Later vannacht vanuit het westen meer bewolking en mogelijk ook een bui. Overdag wolken en zon, met ook nog af en toe een bui. En dan rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Sidi Dijkers met het NOS Journaal. Bij het gemeentehuis van Tholen in Zeeland is het gisteravond enige tijd onrustig geweest. Er werd vergaderd over een tijdelijke opvang van 150 asielzoekers. Buiten stonden demonstranten die tegen die plannen zijn. Volgens de gemeente werd het op een gegeven moment zo onveilig dat niemand even meer het gemeentehuis van Tholen uit mocht. De politie riep vervolgens alle demonstranten op om te vertrekken. Aan het eind van de avond was iedereen weer weg en keerde de rust in Tholen weer terug. Er is voor zover bekend niemand opgepakt. Het onderzoek naar de dodelijke schietpartijen over Asselt gaat komende dag weer verder. De politie heeft de oproep aan inwoners om binnen te blijven wel weer ingetrokken. Zwaar bewapende agenten liepen gisteravond over straat om uit te zoeken of er nog verdachten in het dorp rond zouden lopen. Maar er zijn volgens de politie uiteindelijk geen aanwijzingen meer voor gevonden. Een kleine week na de verwoestende vloedgolf in Nepal komt in afgelegen bergdorp de noodhulp langzaam op gang. Via droppings met helikopters krijgen bewoners voedsel en andere hulpgoederen. Sommige dorpen zijn compleet weggevaagd en waren dagenlang afgesloten van de buitenwereld. Het grootste deel van de bewoners werd meegesleurd door de modder. Het dodental van de overstromingen in Nepal en Tibet liep gisteren op tot boven de 1000. En Alex Van Halen van de Amerikaanse rockband Van Halen is geridderd in Nijmegen. Hij kreeg het lintje van burgemeester Bruls vanwege zijn muzikale carrière. Van Halen was daarvoor speciaal overgevlogen uit Amerika. Samen met zijn broer Eddie was Alex het gezicht van de band Van Halen, die bijna 50 jaar bestond, tot het eind van 2020 toen Eddie overleed. De broers groeiden op in Nijmegen. Toen Alex 9 was, verhuisde het gezin naar Amerika. Alex Van Halen zei bij de uitreiking van het lintje dat hij zich nog steeds verbonden voelt met de stad. Het weer droog en een graad of 12. Later vannacht vanuit het westen wel meer bewolking en mogelijk ook een bui. Overdag wolken en zon, met ook nog kans op een enkele bui. En het wordt dan rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.